0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege death albums levendig met authentieke oldschool death metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard death metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FT Media Groep en Uniek Uitzendbureau. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Zonnebreugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: We out.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 11:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB.
8: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chantal was dat. Chantal Routes of Chantal Lampen. Hij hoorde Zomerzon uit 1998 van deze dame die meer succes heeft in Duitsland en Oostenrijk als in Nederland. En dat is wel wonderbaarlijk, want het is gewoon een geweldige zangeres. En we hoorden van haar de Zomerzon, daar had ze wel zin in. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Heelman. Ik blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oude uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Uit 1984 komt deze plaat van Eddie en de Soul Band. The Soul Chat.

Ja, het is natuurlijk nooit verstandig om zo heel veel te drinken dat je eens meer weet hoe je thuis moet komen. Dat is niet echt handig, vind ik dat zelf wel. Maar goed, deze man, Chris van der Straat, die was. Nou, hij was van de straat, zat in het café. Maar of het goed om hem nog gegaan is, ik weet het eigenlijk niet. Muziek van Chantal. We hebben net al Chantal gedraaid, maar dan in het Nederlands. Nu gaan we het in het Duits doen. Auf der Straße nach Athen.

heerlijk toch. Auf der Straße nach Athen hoorde Chantal Lompe. En in 2007 was dit een hit in Duitsland en Oostenrijk. Muziek nu van Luf in 2025. Let op, 2025, 21ste eeuw. Jawel, Don Juanita, de carnaval. Een mix van Met Pop.

Loving 2025, Don Juanita, de carnaval. Worden wij in productie van Met Pop. Muziek van Claws and Roses, dat is tijd voor wat gitaargeweld. En dit is The Sweet Palm of Mine.

Claws and Roses en in 2025 Sweet Paul of Mine. Heerlijke gitaarplaat. Eerste weekend van augustus en die kan in juli vallen, eind juli. Dat kan, dat bestaat, dat komt een aantal keer in een tijd, komt dat voor. Is het het festival van Kastelfest in Lissabon, de Keukenhof. En daar komen dan een soort van 50.000 mensen op af die dan daar graag een feestje gaan bouwen, 4 dagen lang, maar liefst. En folk en fantasy spelen daar in de hoofdrol. Ja, we gaan luisteren naar de Groggy Dogs. Zij waren daar in 2024 en zongen daar All For Me Grog.

0: Terrein te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

2014 hoorde Joanna Lampen en Gotta Start Somewhere. Ik zal heel stiekem zeggen, heel zachtjes. Het was Chantal, maar goed, andere naam, ander genre, andere taal. Goed, we gaan muziek draaien van Hyde South uit 2020. En voor mij was dit een hittip van Chantal, van Joanna destijds. Hyde South en All We Need.

Twee achter elkaar, Sandra AI hoorden wij met Devil System en The Waves of Desire uit 2025 en uit 1985. Sandra Cretu en In the Heat of the Night. Muziek van Fleur en zij is helemaal klaar.

Fleur is dat. En ze is klaar met jou. Nou ja, met die vent in ieder geval. In 2025 was ze er nog goed klaar mee. Duidelijk. De klare taal. Muziek van The Other Ones. Plaat uit 1987. Het gaat allemaal over vakantie. En ja, dat is ook iets waar we volop mee bezig zijn. Ook in Nederland. Holiday.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: ook niet van te verstaan.
1: Jolien Tsai als eerste in Dekker Radio. Wat leuk. Echt niks van te verstaan. Love, love, love. Ze kwam uit Taiwan, deze dame. Vandaar, ja. Even iets verstaanbaarders misschien. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Je hebt het al door. Dit is Dekker Radio met Menno Dekker. En een heleboel muziek. Ik ga mijn best weer doen voor je.

0: En langzaam gaan ze richting de uitgang. Zie je, alles valt uit. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Zie je wel, orkest is nu ook uit. Weet je wat we gaan doen? Iets draaien van de Dolly Dots. Vind je dat een goed idee?
1: 80 is prachtig.
0: Ik heb ze een paar keer in de studio gehad in de tijd. Ja, mooi stel hoor. Oh, wat heb ik afgelachen met die dans. Jongen, jongen. Love me just a little bit more. Nou, ik hield wel van ze hoor. Hier zijn ze, de Dolly Dots.

0: mooi, hè?
1: Nog meer jij is fantastisch, toch?
0: Leuke zanger en zo. Eva de Roveren, hè? Met twee O's. En fantastisch, toch? Zo. Donna Summer is ook fantastisch, toch? Met Love is in Control. We moeten wel even terug in de tijd daarvoor. We gaan naar 1982.

weet je misschien niet. Er zit een heel krachtig orkest achter. Met Donna Summer. Ja. Quincy Jones namelijk. Uit 1982. En Love is in Control. Wat een geweldenaar was dat. Ja. We gaan eens eventjes Nederlandstalig draaien. Leuk, 3 J's. Toen ik jou vergat, moest ik je ophalen bij de klantenservice zeker?

Trieës. Toen ik jou vergat. Nou ja, vergeet dan maar. Toch? Ja. Hé, spleef heb ik hier. Oh. Bestelling in het Italiaans. Carbonara. We gaan naar 1982 voor deze leuke hit.

0: opgezocht. Jawel, ik doe mijn best. Spliff met carbonara, een gerecht uit Rome. Wereldberoemd in Italië en omstreken. Carbonara uit 1982 werd bezongen door Spliff.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
2: Tot zo.
3: Dit is het regio-prikbord.
2: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

studio. Na het half uur. Waren dit nou gratis? Precies, Rolling Stones. Onsterfelijke groep, letterlijk en figuurlijk. Even bijkomen hoor. The Weeknd, Daft Punk is nummertje 2 in de rij van 3. Dat is deze. Starboy. En daarna Christophe Verholle. Met

Nena, duizend. 99 luftballons. Een hit uit 1983. Oh, wat oud, Dekker. Ja, klopt. Ja. Ik voel me ook een beetje oud af en toe. Hoewel, de driewieler, die ligt al een tijdje achter mij. En zo heet deze groep. Titel, gelukt.

0: Grappig, hè? Deze instrumentale bijdrage van Matt Bianco en de Summer Song uit 1985. Hé, ik heb nog een leuke klaarstaan. Een hele oude van Piet Reumer. Het gaat over de ballade van de Fondsenman van het Dooie Fonds.
1: Hier is dat voor.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlam op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van €10.000. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Waanzinnige woensdag 5 augustus 2026 met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in werk gaan. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow die we van start gingen met Andrew Gold en Lonely.

eind jaren 60 en 1972 toe. En dat doen we met Joe Cocker, de Britse zanger met het rauwe, uit duizenden herkenbare stemgeluid, die als geen ander een bestaand nummer kan transformeren tot een compleet eigen passievol meesterwerk. Tijd voor de ultieme soul-rock-klassieker die eind jaren 60 en in 1972 de hitparade stormende hand veroverde. Dit is Joe Cocker met What a

Lekkere klassieker op deze waanzinnige woensdag op de radio uit 78. Love Freak van Chic. Met zometeen uit 2026. Dat is dit jaar Boza en Magic. We gaan kijken wat het weer ons vandaag, morgen en de komende dagen gaat brengen hier in Nederland. En in het vooruitzicht Joel Corey, Ugly Kid Joe en de Europese weersverwachting. Met nu 82, I Will Follow. Hier is YouTube.

0: Koopmaan.
1: Het weeroverzicht.
2: Vanochtend draait de wind naar het westen en voert minder warme lucht aan. Vandaag zakt de temperatuur terug naar een aangenamer niveau van 23 tot 28 graden. Het blijft droog met zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. Morgen liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau als vandaag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon, ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. De komende tijd staat ons een reeks vrij aangename zomerdagen te wachten, met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Op een enkele bui later deze week na blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken, waarna de warmere lucht na het weekend weer lijkt terug te keren.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een bedrijfspand aan de Schootse straat is door de gemeente voor 9 maanden gesloten. Bij een controle werd een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. De sluiting ging in op 30 juli en is opgelegd vanwege een overtreding van de opiumwet. Met zo'n maatregel wil de gemeente een einde maken aan drugshandel vanuit een pand en voorkomen dat de situatie zich herhaalt. Het Evelewon viert volgende maand haar 60-jarig jubileum met een speciaal programma. Op zaterdag 19 september opent het iconische gebouw de deuren voor slechts 1 euro, vroeger ook de entreeprijs van het Evelewon. Bezoekers kunnen het museum en het monumentale gebouw ontdekken, speciale presentaties bijwonen, kennismaken met robothond Neo en een toekomstijsje halen bij de bistro in de Vitro-ijskar. Goed nieuws als je wel eens in België gaat tanken, want benzine wordt vanaf morgen flink goedkoper. De prijzen dalen meerdere centen tot wel 9 cent. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie in België. Het verschil met tanken in Nederland is ruim 70 cent. De NS gaat extra treinen inzetten tussen Eindhoven en Hezen tijdens de Brabantse dag. Er rijdt een extra trein naar Hezen toe en aan het einde van het evenement ook een extra trein terug. Alle treinen van die dag worden ook langer gemaakt. Het spoorbedrijf hoopt zo de extra drukte op te kunnen vangen. Oorschot zoekt inwoners die een bijzonder bankje in de gemeente kennen. Op Wereldsuïcidepreventiedag, donderdag 10 september, worden op een aantal van die bankjes speciale 113-plakettes geplaatst met de boodschap Ik zie je. De actie is onderdeel van een landelijke campagne die mensen wil aanmoedigen om naar elkaar om te kijken en het gesprek over gedachten aan zelfdoding aan te gaan. Het EK Schoonspringen heeft een Eindhoven stintje gekregen. Schoonspringster Else Praasterink uit Eindhoven heeft een bronzen medaille gewonnen op de 10 meter toren. Aan het ED laat ze weten erg blij te zijn met haar prijs en dat ze de winst niet aan zag komen. Morgen komt Praasterink weer in actie op de kampioenschappen, maar dan op een ander onderdeel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zomers warm met maxima rond de 27 graden, maar valt er ook wat regen. In Centraal- en Zuid-Europa is het tropisch heet met zonnige perioden en temperaturen van 35 graden in Spanje tot maar liefst 37 graden in Polen en 38 graden in Albanië. In Denemarken, de Oekraïne en Finland is het wisselvallig met kans op buien. Morgen wordt het bij ons iets koeler, maar blijft het met 25 graden en een mix van zon en wolken zeer aangenaam. In Polen en de Oekraïne houdt de broeierige hitte aan met 33 tot 37 graden en lokaal een stevige onweersbui. Zuid-Europa blijft zonnig en bloedheet met maxima tot 38 graden in Albanië, terwijl in Noorwegen en Finland regenbuien vallen bij lagere temperaturen.

Your Head on My Shoulder uit 1973. Na het succes van zijn eerdere covers wist Albert West ook met deze Paul Anka klassieker eveneens afkomstig van het album Golden Best of Albert West de harten van het Nederlandse publiek te veroveren. De song stond 10 weken lang genoteerd in de top 40 en piekte op een fraaie nummer 9 positie. Oh,

Uit 2000 worden we Britney Spears met Stronger. En daarvoor uit 95 Max Don't Have Sex With Your Ex van Erolic. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Dit uur lal ik je achter in 1986 met Mattia Bizarre. Hier is Ticento.

0: is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

ochtendshow hier op jouw radio met Cameo en Candy. Met onderweg de Les Office zingers Tom Jones en Anatole hebben we nu Sabrina. Dit is Boys.

gaan we een kijkje in het jaar 1981 met de Les Humphrey Singers Mexico. Hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. De ochtendshow met de grootste poppet aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Maar we zometeen een kijkje nemen in de top 40 van dit moment. Gaan we eerst terug naar 1994 met Tom Jones en If I Only Knew.

0: Weeroverzicht.
1: Vanochtend draait de wind naar het westen en voert minder warme lucht aan. Vandaag zakt de temperatuur terug naar een aangenamer niveau van 23 tot 28 graden. Het blijft droog met zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. Morgen liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau als vandaag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon, ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. De komende tijd staat ons een reeks vrij aangename zomerdagen te wachten, met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Op een enkele bui later deze week na blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken, waarna de warmere lucht na het weekend weer lijkt terug te keren.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een 60-jarige veldtovenaar heeft een voorwaardelijke taakstraf van 15 uur gekregen. 4 jaar geleden klapte hij in een dronken toestand met zijn auto tegen een voorganger bij een stoplicht in Eindhoven. Daarna sloeg hij op de vlucht. Eerst ontkende hij betrokkenheid, maar daar kwam hij in de rechtszaal op terug. De man heeft een alcoholprobleem en was al een paar keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Maar omdat zijn proces lang duurde en hij met hulp van zijn baas zijn leven wil beteren, krijgt hij geen directe straf. Europa moet zich veel sterker als één geopolitieke macht gaan organiseren. Als dat niet gebeurt, is de EU economisch wel groot, maar heeft het politiek en militair te weinig invloed. Dat zegt China-historicus en geopolitiek expert Frans-Paul van der Putten in de podcast Breinhoven. Van der Putten vergelijkt de positie van de Europese Unie met die van China in de 19e eeuw. China was economisch belangrijk voor buitenlandse handel, maar had nauwelijks geopolitieke invloed. Joël Drommel neemt na 5 jaar afscheid van PSV. De 29-jarige doelman vervolgt zijn carrière bij FC Twente, de club waar hij als prof doorbrak. In Enschede tekent hij een contract voor 4 seizoenen. Drommel maakte in de zomer van 2021 de overstap naar PSV, maar wist zich nooit definitief als eerste doelman te vestigen. In totaal kwam hij in Eindhoven tot 66 officiële wedstrijden. PSV lijkt zich ondertussen op korte termijn te versterken met Kodai Sano. Volgens verschillende media hebben PSV en NEC een mondeling akkoord bereikt over een transfer van de middenvelder. De Eindhovense club zou een vaste transfersom van 14,5 miljoen euro betalen voor de Japanner. PSV Vrouwen speelt vandaag de halve finale van de UEFA Women's Champions League tegen SFK 2000 Sarajevo. Het team arriveerde maandag in Luxemburg en werkte gisteren de laatste training af. Centrale verdedigster Gwyneth Hendricks is optimistisch na de goede voorbereiding. Ze hoopt dat het spel van de Supercup tegen FC Twente wordt herhaald. En dan gaan we nog naar FC Eindhoven. Die heeft gisteravond eenvoudig een oefenwedstrijd gewonnen van UNA. De blauw-witte speelden met veel reservespelers om die ook wat speeltijd te geven. Het werd 0-3 dankzij doelpunten van Lennon Smulders en Luc Nette. Alle goals vielen in de eerste helft. In de tweede helft had FC Eindhoven nog steeds het meeste balbezit, maar wisten ze dat niet meer om te zetten in punten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 5 augustus 2026. Met onderweg de weersverwachting voor de Verenigde Staten. We hebben de Captain Jack en rond 15:15 pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu uit 79.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas. Met temperaturen van respectievelijk 33 graden Celsius en een snikhete 45 graden Celsius. Chicago, New York en Miami zijn bewolkt met temperaturen van 29 graden Celsius, 26 graden Celsius en 31 graden Celsius, waarbij in New York ook kans is op een lokale bui. Morgen houdt het zonovergoten weer aan in Los Angeles en Las Vegas, met respectievelijk 33 graden Celsius en 45 graden Celsius, terwijl Chicago wisselvallig wordt met kans op een bui bij 23 graden Celsius. New York krijgt daarentegen op donderdag en vrijdag te maken met flink stijgende temperaturen tot 33 graden Celsius en 35 graden Celsius. En ook in Las Vegas blijft het de rest van de week heet, met temperaturen van 44 graden Celsius tot

0: coverversie van het Queen-nummer Another One Bites the Dust. Je hoort uit 96 Captain Jack. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. En we gaan ze erbij pakken. Onze geschiedenisboeken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 5 augustus. Met in 1966 de Beatles brachten hun baanbrekende album Revolver uit in het Verenigd Koninkrijk. Dit meesterwerk introduceerde vernieuwende studiotechnieken en experimentele popmuziek met klassiekers als Tomorrow Never Knows. 1989 Milli Vanilli scoorde hun allereerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Girl, I'm Gonna Miss You. Dit succes

smaak van vers koffie. Onderweg nog Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. Maar eerst onze eigen Haagse rockcheck Anouk en Are You Kidding Me? Tot morgen, tot donderdag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala-stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Het is geen feest als je niet in Rio bent geweest, lieve luistervrienden. Ik ben al zeker 30 jaar aan het sparen. Maar goed, helaas de Belastingdienst en de ziektekostenverzekering is steeds hoor. Maar goed, leuk dat je erbij bent, een uurtje lang. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Wees welkom dit.

je radio. Welkom bij de Middle of the Road Show. Daar had Gloria en Stefan en de Miami Sound Machine uit vorige jaren. Zo meteen uit de categorie. Hoe is het toch weer mogelijk? Een fijne van achter de keukengordijnen. Valerie is Julio.

0: Ik voel me eventjes helemaal zen. Helemaal niets. Lekker, heerlijk. Och, wat rustgevend. Onze Spaanse Julio Iglesias, Kermit Mutsio.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het was een beetje mijn jeugdheld in de vroegste disco-shows begin jaren 70. Fred Haché was er die vies van en ook Barend de Wet. Hij had geen cent. Nee, totaal niks. Het was... Gekke Dekstijl.
2: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Met de Walking Dead, Lubeck, Peter Tosh en Mick Jagger. Was trouwens volgens mij de eerste en ook de laatste Warrior-plaat die Mick Jagger maakte. Hij deed een duet met Peter Tosh. Leuk, terug uit 1979, een top 10 hit in datzelfde jaar. En een fijne verachting.

0: Het is geen zilver, maar het is goud waar je nog steeds van houdt. Begin jaren 70, gouden tijd voor Lindsay de Pol, Sugar Me. Zo meteen gaan we naar de Achterhoek, naar Hummelo. Met de jongens van Normaal uit de gouden tijd. Allereerst is hier Tom Jones.
1: The old hometown looks the same.

0: is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
1: Waarschuwing. De meeste op.

0: En niemand op afzijn. En Heuken spreek je niet uit als Heuken. Nee, gewoon de knekkenbruis. Heuken, inderdaad. Dat waren de jongens uit Hummelo en omgeving. De Nederlandse Achterhoek. Dat gaat normaal opgenomen in de studio. De platenstudio van Johnny Hoes. En uiteraard had Johnny Hoes een dikke vis in de vijver. Hield er dus inderdaad het meest aan over.
1: Nee, maar dat moet
0: met jongen in beeld was de video. Die gek.
1: Maar goed, maakt niet uit.
0: Lieve vrienden, welkom bij de Middellandse Roadshow. Hier is Havo.

Je flink veel pep hebt ook uit de magnetron of uit het alhol in de woonkamer. Nee, alle gekken naar mijn stokje. Volg ons ook op Facebook. Facebook, ja, Facebook, middel of de roadshow. Hartstikke leuk dat je erbij bent.

0: Praat er maar over. Midden jaren 70 zo'n beetje. Won ons het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En het plaatje kostte toen, een singeltje kostte toen 5,75 gulden. Even later 6 gulden en een kwartje, maar je had wel wat in de hand hoor.
1: Ja,
0: dat praat wel, lieve mensen. Het was de Brotherhood of Man, een van de laatste vandaag in de middag voor Roadshow. Dus zometeen nog veel meer lekkers. Dus blijf er lekker bij. En bedankt voor de cake vandaag, was heerlijk.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor een 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam ook 's nachts nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

hij wil je. Blijf bij hem en ga echt nooit meer weg. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Jawel, jawel. Leuk dat je er weer bij bent. We zijn 2 uur lang bij je met weer een speciaal jaar in de, ja, in de aanval, wou ik zeggen. Maar een speciaal jaar in de geschiedenis die we centraal stellen deze komende 2 uur van de Bouwval. Het is het jaar van de bouwfraude. Misschien weet je dat. Het invoeren van de euro. Israël die bouwt een muur dat jaar. En euthanasie wordt onder voorwaarden toegestaan in Nederland. Ja. Ook waren er tragischere dingen. Prins Klaus, hij overleed dit jaar. Ja, al. En wat hadden we nog meer? Tom. Het is ook het jaar van Tom en van Tom. Dus het jaar van de Tom. Maar het was ook het jaar van de hits. We gaan eens kijken naar de publieke omroep top 40. Top 100 van dit jaar. En daar stond op nummer 10 With Me van Eminem. 9 was voor Ronan Keaton en If Tomorrow Never Comes. 8 Jane Wayne and Because the Night. En Junkie XL met The Littlest Conversation stond op nummer 7. En dat deed hij samen met Elvis Presley. Gigi D'Agostino, La Jour Tumour. Even goed zeggen. L'amour toujours stond op nummer 6. 5 dit jaar was Brainpower en dansplaten. 4 voor Dilemma. Nelly Kelly Rowland. Dan Marco Borsato samen met Sita. Die liepen over het water op nummer 3 dit jaar. En Shakira met Whenever, Wherever stond op nummer 2. En op nummer 1, en dat mag ik wel zeggen, was dit jaar eensgezins. Want zowel op deze lijst als in de commerciële lijst stond op nummer 1 in 2002. Last Ketchup en de Ketchup Song. Zal misschien straks ook nog een keertje gaan draaien. Er zit zo'n leuk dansje bij. En volgens mij heb ik hier een paar mensen in de studio die wel dat dansje zouden kunnen uitvoeren. Je leefde toen ook in 2002, dus het moet kunnen.

Giselle, one and only Sleeping Bird. Oftewel Herman Brood en his Wild Romance, The Sleeping Bird. Je kent hem, Herman Brood, de, ja, hoe moet ik het zeggen, de rock'n'roll junkie. Het begon allemaal zo'n beetje in nou, begin 60 jaar, toen hij eigenlijk bij QB and the Blizzards zat. Je weet wel, die groep uit de 60 jaren. Daar begon een beetje zijn carrière als zijnde rock'n'roll junkie.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een 60-jarige veldtovenaar heeft een voorwaardelijke taakstraf van 15 uur gekregen. 4 jaar geleden klapte hij in een dronken toestand met zijn auto tegen een voorganger bij een stoplicht in Eindhoven. Daarna sloeg hij op de vlucht. Eerst ontkende hij betrokkenheid, maar daar kwam hij in de rechtszaal op terug. De man heeft een alcoholprobleem en was al een paar keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Maar omdat zijn proces lang duurde en hij met hulp van zijn baas zijn leven wil beteren, krijgt hij geen directe straf. Europa moet zich veel sterker als één geopolitieke macht gaan organiseren. Als dat niet gebeurt, is de EU economisch wel groot, maar heeft het politiek en militair te weinig invloed. Dat zegt China-historicus en geopolitiek expert Frans-Paul van der Putten in de podcast Breinhoven. Van der Putten vergelijkt de positie van de Europese Unie met die van China in de 19e eeuw. China was economisch belangrijk voor buitenlandse handel, maar had nauwelijks geopolitieke invloed. Joël Drommel neemt na 5 jaar afscheid van PSV. De 29-jarige doelman vervolgt zijn carrière bij FC Twente, de club waar hij als prof doorbrak. In Enschede tekent hij een contract voor 4 seizoenen. Drommel maakte in de zomer van 2021 de overstap naar PSV, maar wist zich nooit definitief als eerste doelman te vestigen. In totaal kwam hij in Eindhoven tot 66 officiële wedstrijden. PSV lijkt zich ondertussen op korte termijn te versterken met Kodai Sano. Volgens verschillende media hebben PSV en NEC een mondeling akkoord bereikt over een transfer van de middenvelder. De Eindhovense club zou een vaste transfersom van 14,5 miljoen euro betalen voor de Japanner. PSV Vrouwen speelt vandaag de halve finale van de UEFA Women's Champions League tegen SFK 2000 Sarajevo. Het team arriveerde maandag in Luxemburg en werkte gisteren de laatste training af. Centrale verdedigster Gwyneth Hendricks is optimistisch na de goede voorbereiding. Ze hoopt dat het spel van de Supercup tegen FC Twente wordt herhaald. En dan gaan we nog naar FC Eindhoven. Die heeft gisteravond eenvoudig een oefenwedstrijd gewonnen van UNA. De Blauw-Witte speelde met veel reservespelers om die ook wat speeltijd te geven. Het werd 0-3 dankzij doelpunten van Lennon Smulders en Luc Nette. Alle goals vielen in de eerste helft. In de tweede helft had FC Eindhoven nog steeds het meeste balbezit, maar wisten ze dat niet meer om te zetten in punten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Ja, dat kan je er zo bij blijven doen. Janandina, 1979 was het alweer. Het kwam ook uit een film over twee surfers die heel goed bevriend waren. Toen gebeurde er een ongelukje of zo met een van die twee. En toen moest hij zich terugvechten naar de top, zou ik zeggen. Dus dat gebeurde er allemaal in 1979 met Jan en Dien. Dus die hoorde je net hier. Even kijken, wat gaan we nog verder voor je doen? We gaan het daar nog even hebben over 2002 tegenwoordig. Tenminste, vandaag in de bouwval behandelen we het jaar 2002.

aller origineel. Dan heb ik het over Kathleen, Karin en Christel. Dan heb ik het over K3 uit 2002. En ze hadden het over toveren, jawel. Iedereen kan toveren. Ik zal even een paar knopjes indrukken en dan kan ik ook toveren. Wacht even. Zo, daar zijn we weer. 2002, daar gaat het over. 2002, dan, toen bracht het Amerikaanse bedrijf iBot Corporation de stofzuigerrobot Roma op de consumentenmarkt. De iRoma was een platte schijf met een ingebouwde stofzuiger met een doorsnee van zo'n 34 centimeter en slechts 9 millimeter hoog. Nou, tegenwoordig hebben we wel meer van die bots, hè? Die gras maaien, die stofzuigers gaan er natuurlijk nog altijd en dat soort dingen. Dus een hoop van die bots, maar het begon eigenlijk dus met die stofzuigerbot die je gewoon thuis, terwijl je niet thuis was, gewoon in je huis alles op kon laten vegen wat je wilde of wat je niet wilde en zo. Op 2002 trouwde onze toenmalige kroonprins Willem-Alexander, dat is de zoon van de toenmalige koningin Beatrix en prins Klaus in Amsterdam, met de Argentijnse Maxima Zargheta. Dat is ook alweer een tijdje geleden, hè? Even natellen, ja. Voor je het weet kan hij weer aftreden, maar... Dat was in 2002 en ook in 2002 en wel op 6 oktober 2002 is prins Klaus, de echtgenoot van toenmalig koningin Beatrix en de vader van Willem-Alexander, overleden. Dus het was een goed jaar, zullen we maar zeggen. En toch ook weer een slecht jaar voor de koninklijke familie 2002. Ja. En toen net hadden we trouwens nog, ben ik helemaal vergeten... De enige echte originele Jump Van Halen hoorde je. En ik word nog wel eens beschuldigd dat ik hele harde gitaren draai in mijn programma. Sommige mensen vinden dat me niks, maar ik heb zo'n idee van... Ach, ja, wat is hard en wat is een goede gitaar? Hè?

Een van die lekkere platen waar je lekker mee kan blaren. Tenminste, ik hier wel. En zo. Ik heb mijn luchtgitaar alweer uit de kast getrokken. De luchtdrums staan alweer in de studio gereed. En met dit soort plaatjes kan je heel lekker mee gaan zitten drummen. Enzovoort op die luchtdrums. Ik weet niet, heb je dat ook wel eens gedaan? Oh, dat is zo lekker om dan lekker uit te halen. En dan gewoon puur zuiver te zijn in de klankkleur, zo gezegd.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

met die snik in die stem. Hè? If might as well have rained. Het zou wel eens hebben kunnen regenen in 2002. Jawel, want daar hebben we het met je.

zeggen we dan? Chaka Khan? En dan moet je dat nog een keer zeggen, Chaka Khan. En dan eigenlijk nog een paar keer. Dus. Chaka Khan? Ik weet ook niet waarom het was, maar het was gewoon zo. I'm every woman. Chaka Khan uit 1979 en ergens eind 80e jaren werd het nog een keer uitgebracht. En toen werd het weer een hele grote hit hier in Nederland. We hebben het met je over 2002. Straks nog veel meer informatie over 2002. Maar eerst even een leuk plaatje uit 1976.

Pretty Little Linda. Van Hutsky uit, wat is het, 1976. Toen was het een aardig hit hier in Nederland. Was wel de minste hit van Hutsky. De grootste, dat waren eigenlijk Give It Up en Songs of Prey. Die kwamen tot nummer 14 in de hitparade. En dit kwam maar tot nummer 19. Maar ik vind het nog steeds een van de mooiere platen van Hutsky uit midden 70 jaar, zo zou ik zeggen. Hè?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callands Oog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callands Oog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer. Periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagels. Nagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Needle on het. En dat was toen nog, hè? 2002, ja, toen waren er toch nog wel een aantal platenspelers in omloop. En... Ja. Ja, gooi het de naald op de plaat en laat hem draaien. Dat was eigenlijk het advies van Danny Minogue, de zus van, voor degenen die het nog niet doorhebben, jawel, de zus van Kylie Minogue. Danny Minogue heeft een aantal plaatjes in Nederland gemaakt, een stuk of vier die hier in Nederland zeer populair waren. Perfection was een van de grootste hits en dit was zogezegd de tweede. Put the Needle on It. 2002 kwam het dus uit ons basisjaar. 1900 of 2002. Het jaar dat Israël de muur ging bouwen. Dat euthanasie dus onder voorwaarden toe werd gestaan hier in Nederland. Er was een gijzeldrama in Moskou. En er was de bouwfraude in 2002. Ja, dat was een heel groot iets, zo gezegd. Met de klokkenluiders en dat soort dingetjes. Even kijken, er was ook een hitparade. En wel de commerciële hitparade. Op nummer 10 stond daar I'm Gonna Be Alright van G-Lo. En op nummer 9 was het 1000 Miles Vanessa Carlton. Op 8 Little Less Conversation Junkie XL en R. Kelly. The World's Greatest stond op nummer 7. 6 was voor The Tide Is High van Atomic Kitten. En Avril Lavigne met Complicated stond op nummer 5 dat jaar in de Veronica Top 40 was het toen volgens mij. Dan op nummer 4, All I Need van P. Diddy featuring Usher enzovoort. Enzovoort. Er stond nummer 4 dus. 3 was voor Desejanté van Kate Ryan. Die hadden we in dit programma ook al een keer gehoord volgens mij. Wherever, Whenever van Shakira stond op nummer 2. En op nummer 1, zowel in de commerciële als in het vorige uur hoorde je al de publieke omroep top 100 over 2002, was het deze plaats. 3 leuke dames, schaars gekleed, op het strand in Spanje waarschijnlijk, zongen ze deze plaat uit de volle borst mee.

als piano spelen. Moet ik nog zeggen wie dit waren? Eigenlijk, ja, voor misschien de jonge luisteraartjes onder ons. Dit waren de Beatles, een zeer populair bandje in de 60er en de 70er jaren op de radio. En ze hadden wat concerten waar ze de tent afbraken wel. En dat in de 60 en 70 jaar. Dus kun je nagaan, je va, je oma, opa, die braken de tent af bij de Beatles. Jawel.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

daar is hij weer, die lekkere gitaar die ik zo af en toe wel eens in het programma doorheen duw, mag ik wel zeggen. The Golden Earring, When the Lady Smiles, 1984 was het een hele grote hit in Nederland. En als ik een beetje de hits van de Golden Earring op moet gaan noemen, nou dan ben ik wel even kwijt. Dan zal ik de hits uit Amerika, Engeland en dat soort dingen ook mee moeten gaan nemen. En dan duurt het nog wel even, want ze zijn ergens begonnen in, wat zal het zijn, ergens in de 60er jaren, dat de eerste plaat van de Golden Earrings, zoals het toen nog heette, de hitparades hier in Nederland binnenkwamen. Dit is een plaat uit ons basisjaar 2002. De zoon van noemden ze hem toen nog, maar nu is het gewoon Enrique Iglesias. And love to see you cry.

Electric Light Orchestra. En, uit 1983. Ondanks nog opgetreden trouwens. Ik heb het een paar jaartjes geleden gezien op het Roskilde Festival. Of wat was het ook alweer? Dat, daar in Engeland, hoe heet dat festival? Nee, dat heet anders. Ik kom er even niet op. Maar daar traden ze nog op. En dan had ik het over Electric Light Orchestra. En rock'n'roll is king. En dat is eigenlijk nog wel steeds zo.

Heb ik al eens verteld dat ik van lekkere harde muziek hou zo eens wel eens. En dat ik daar wel eens commentaar op krijg van sommige leidinggevende figuren. Nou, ik zou zeggen, dit was een heel rustig plaatje van Avril Lavigne. Dat heel rustig opgebouwd werd. De goede melodieën, een akoestisch goed werkende hoofdtelefoon muziekplaat. En als je dus denkt van, ach, het was een beetje aan de harde kant, dan zou ik zeggen, ja, had je koptelefoon op moeten zetten, dan was het een zeer rustig gevend muziekje. Maar oké, ik vond het in ieder geval lekker om even mee te blaren hier in de studio. Het is de bouwval, dit is 2002 waar die plaat uitkwam. Maar Avril Lavigne was toen op de toppunt van haar roem, zo gezegd, hier in Nederland.

ze is het eigenlijk nog steeds, hè? Dus, I am what I am uit 2002. Nooit echt een hele grote hit geweest, maar toch wel kwam het ervoor in de nationale hitparades. Dus draaien we hem gewoon. En ach, ik vind het ook gewoon een leuk plaatje, dus dat mag er ook altijd wel een stukje bovenop liggen, denk ik. Hè? Dat ik het leuk vind en dat ik het dan ook draai. Dus, I am what I am, Karen Mulder, dit is de bouwval. We hebben nog 10 minuten, kwartiertje zoiets te gaan met het programma voor vandaag.

Je hebt het idee van Dikhout, de grote Nederlandse band met heel veel Nederlandstalige hits. Nou, als je ze een beetje telt, zijn het er nog geen 10 die in de hitparades hebben gestaan. En de hoogste notering was 21, dus dat valt nogal een beetje tegen, zou ik zeggen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt, waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. 2 Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio SNB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

Band U2. Met de ene hit na de andere hit op een kerfstok. Stom naam maar, een kerfstok. Wat is een kerfstok eigenlijk? Een stok waar je met kerst waarschijnlijk. Denk je niet? Denk je wel. Mat. Dus is dat je keep voor je daar weer voor U2. Dit is Flora. En ik wil je...

0: dat soort dingen. En Express Yourself, dat is ook een behoorlijk scorend iets.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Terug naar 1983, de tijd, de werkloosheid.

Het nummer was de Thin Line Between Love and Hate. En dit is het origineel, wat je hoorde. Ja, van de Crusaders. The Thin Line Between Love and Hate. Bluff nu, samen met Typhoon uit 2017. En de wereld van verschil.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een 60-jarige veldtovenaar heeft een voorwaardelijke taakstraf van 15 uur gekregen. 4 jaar geleden klapte hij in een dronken toestand met zijn auto tegen een voorganger bij een stoplicht in Eindhoven. Daarna sloeg hij op de vlucht. Eerst ontkende hij betrokkenheid, maar daar kwam hij in de rechtszaal op terug. De man heeft een alcoholprobleem en was al een paar keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Maar omdat zijn proces lang duurde en hij met hulp van zijn baas zijn leven wil beteren, krijgt hij geen directe straf. Europa moet zich veel sterker als één geopolitieke macht gaan organiseren. Als dat niet gebeurt, is de EU economisch wel groot, maar heeft het politiek en militair te weinig invloed. Dat zegt China-historicus en geopolitiek expert Frans-Paul van der Putten in de podcast Breinhoven. Van der Putten vergelijkt de positie van de Europese Unie met die van China in de 19e eeuw. China was economisch belangrijk voor buitenlandse handel, maar had nauwelijks geopolitieke invloed. Joël Drommel neemt na 5 jaar afscheid van PSV. De 29-jarige doelman vervolgt zijn carrière bij FC Twente, de club waar hij als prof doorbrak. In Enschede tekent hij een contract voor 4 seizoenen. Drommel maakte in de zomer van 2021 de overstap naar PSV, maar wist zich nooit definitief als eerste doelman te vestigen. In totaal kwam hij in Eindhoven tot 66 officiële wedstrijden. PSV lijkt zich ondertussen op korte termijn te versterken met Kodai Sano. Volgens verschillende media hebben PSV en NEC een mondeling akkoord bereikt over een transfer van de middenvelder. De Eindhovense club zou een vaste transfersom van 14,5 miljoen euro betalen voor de Japanner. PSV Vrouwen speelt vandaag de halve finale van de UEFA Women's Champions League tegen SFK 2000 Sarajevo. Het team arriveerde maandag in Luxemburg en werkte gisteren de laatste training af. Centrale verdedigster Gwyneth Hendricks is optimistisch na de goede voorbereiding. Ze hoopt dat het spel van de Supercup tegen FC Twente wordt herhaald. En dan gaan we nog naar FC Eindhoven. Die heeft gisteravond eenvoudig een oefenwedstrijd gewonnen van UNA. De Blauw-Witte speelde met veel reservespelers om die ook wat speeltijd te geven. Het werd 0-3 dankzij doelpunten van Lennon Smulders en Luc Nette. Alle goals vielen in de eerste helft. In de tweede helft had FC Eindhoven nog steeds het meeste balbezit, maar wisten ze dat niet meer om te zetten in punten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

alsof je ijs doet. Een soort kerstje zou dat, met een soort likeurtje erin. De Cranberries. En dit is een band, ja, uit Ierland afkomstig. Cranberries en Linger.

Wederom een hele zomerse plaat van de Camaros Gang als rollende discoplaat. De Campanero, Campanero. Treintje Oosthuis ook nog. Ja, joh, is dat zo? Ja, vlieg met me mee. Dat is ook een mooi nummer trouwens.

0: Já colocou tudo para a Leo, para as filhas, né? Super Jesus, Dani do Chat. En hallo, Sharon. Dat is ook wel een goede vinding. Het is wel een aardige tekst ook. Hallo, Sharon.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday.
0: Music and more. Nou, dat is wel lachen. Stel je nou voor dat je gedag loopt...

Barros Gang en Compañero. Dat bedoel ik, Compañero. En daarvoor hoor je Jeroen van der Boom. En dat weet je. En hij heeft nog steeds niet gezegd, wat weet ik. Hè? Nee, zo, dit is ook zo mooi, dit. Het was uit in 1999, The Lady of Soul, Treintje Oosterhuis. Ken ze wel, wederhelft van, inderdaad, Total Touch. Solo, vlieg met me mee, het avontuur.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: deze woensdag met Carlin Jeffries met heel, heel rock and roll. En Carlin Jeffries opende de plaat met een vette knipoog naar Chuck Berry. Maar wist je dat hij op de middelbare school al beste vrienden was met niemand minder dan Lou Reed? Waar Lou Reed de duister avant-garde rock op zocht, koos Carlin voor een vrolijke mix van rock and roll, ska en soul. Goed, vrienden van de show. Ja, verschil moet er zijn natuurlijk. Ik zeg welkom bij de show. We zijn er weer op deze woensdagmiddag tot de klok van 2 uur... met ondergetekende Van Elst. En mijn broer zegt...
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En we knallen er lekker tegenaan met overheerlijke platen. Laten we dat maar eventjes voorop stellen. Nou, wat voor platen? Hebben we nog artikelen trouwens vandaag?
1: Nee, eentje, want er is niemand. Er is niks.
0: Eentje, er is niet zoveel. Nou, oké. Okay. Goed, vrienden van de show, we gaan eventjes duiken naar het begin van 79. De Jacksons met de fenomenale swingende Shake Your Body Down to the Ground.

eerste van Pink Floyd met een gigantische wereldhit. Another Brick in the Wall, part 2. Afkomstig van het legendarische debuutalbum The Wall. En met die onvergetelijke strakke disco-achtige drumbeat, de scherpe gitaarsolo van David Gilmour en natuurlijk het wereldberoemde kinderkoor dat strijdt tegen het rigide onderwijssysteem toen. We stappen over van die Britse rock naar een van de meest meeslepende soul-klassiekers uit de 60e jaren. Het lijkt een beetje op het Leger des Heils. Ja, toch? 1966, Try a Little Tenderness. We hebben het over Otis Redding.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

als een van de meest poëtische, ontroerende klassiekers had. De Nederlandse kleinkunst. We gingen even terug naar 86 met Herman van Veen. Met het prachtige breekbare Anne. En die herkenbare melancholische pianoakkoorden. De warme vioolklanken en de poëtische tekst weet hij al bijna 40 jaar lang een gevoelige snaar te raken bij. Jong en oud. Ja, zoiets. We gaan even naar Duran Duran met die adembenemende hit Save a Prayer, afkomstig van zijn succesalbum Rio. We gaan eventjes richting 82.

0: meester van de gedaanwisselingen. David Bowie met zijn legendarische Space Oddity. Had je eens klaargezet?
1: Ja, hier is hij.
2: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1965.
0: Op 31 juli 1965 stond Woolly Bully bovenaan de Nederlandse top 40. En zodra de krakende aftelopening Una, dos, una, two, tres, cuatro uit de radio klonk, wist iedereen dat het feest begon. De Amerikaanse band rond Domino Sam Samudio scoorde onverwachts een wereldhit met een simpel, rauwe garage rocknummer dat vooral draaide op energie. Het lied ontstond toevallig. De band wilde eigenlijk Hoolie Coolie opnemen, maar door auteursrechten mocht dat niet. Samundio verzond ter plekke Woolly Bully, volgens sommigen genoemd naar zijn kat. Het intro, bedoeld als tijdelijke aanwijzing, bleef staan omdat het de spontane sfeer perfect ving. Met een eenvoudige bluesstructuur, een opzwepend orgel en een scheurende saxofoon werd het nummer een knaller. In de tijd dat de Britse band de hitlijsten beheerste, was Woolly Bully een eigenzinnig Amerikaans antwoord. 4 weken lang stond het in Nederland op nummer 1. Maar ook in Vlaanderen was het een grote hit. De mix van onzin, humor en pure energie maakte het tot een blijvende klassieker. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl. Ga ik draaien natuurlijk Woolly Bully van Sam de Sam en de Farriers.
3: Uno, dos, one, two, three.

Demis Roussos. Ja, was op het podium altijd het beeld van de rustige, wijzige romanticus. Maar buiten de schijnwerpers om was hij een levensgenieter puur zang met een enorme passie voor koken. Hij nam op tournee vaak zijn eigen koffers vol Griekse kruiden, olijfolie en ingrediënten mee om na zijn optredens midden in de nacht uitgebreid te gaan koken in de hotelkeukens. Ja, My Only Fascination. Ik moest nog even nadenken. Hoe heet er die plaat ook alweer? Ach, dit is ook zo mooi. We gaan richting 68. Dit is Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. Je luistert naar het leukste radioprogramma van de hele wereld te omstreken. En je kan altijd een mailtje sturen waar je bent, gaat of staat. www.popmagazine.nl. Vul maar een contactformulier in.

was een prachtig, meeslepend stukje emotie uit begin jaren 1981. De Amerikaanse singer-songwriter Neil Diamond met zijn tijdloze ballad Hello Again. Zo, ja, het was ooit nog een keer een soundtrack van de beroemde film The Jazz Singer. Ja, daar was hij wel een beetje trots op, denk ik zo. Vrienden van de show, dit is Alicia Keys en You Don't Know My Name.

0: gaan we nog ergens eten, broer. Broer, gaan we nog ergens... Hallo?
1: Hallo, broer.
2: Ja?
0: Gaan we nog ergens eten?
1: Even naar een frietkot.
0: Naar een frietkot. Haha, lekker. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Ik zeg morgen binnen we er weer. Ja, mooie term, hè. Binnen, ja. Het is geen Nederlands, maar het is wel leuk om even uit te spreken. Dit is de hoe, wie, ja, die dus. En You Better You Bet. En daarna de J. Kyle's Band en Freeze Frame. Maak er nog een mooie woensdag van. Dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radio SMB.nl.
9: Radio SMB.

2012 worden we Come Together van Kane hier bij de beste muziekmix, waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor Europa. Maar eerst Klaas Clemens, de onverkoken saxofonist van de E Street Band en singer-songwriter Jackson Brown vonden elkaar in de midden van de jaren 80 voor een unieke muzikale samenwerking. Tijd voor een heerlijke, energieke en aanstekelijke hit over vriendschap die in het voorjaar van 1986 de hittegraden veroverde. Klaas Clemens en Jackson Brown met Your a Friend of Mine.

0: De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zomers warm met maxima rond de 27 graden, maar valt er ook wat regen. In Centraal- en Zuid-Europa is het tropisch heet met zonnige perioden en temperaturen van 35 graden in Spanje tot maar liefst 37 graden in Polen en 38 graden in Albanië. In Denemarken, de Oekraïne en Finland is het wisselvallig met kans op buien. Morgen wordt het bij ons iets koeler, maar blijft het met 25 graden en een mix van zon en wolken zeer aangenaam. In Polen en de Oekraïne houdt de broeierige hitte aan met 33 tot 37 graden en lokaal een stevige onweersbui. Zuid-Europa blijft zonnig en bloedheet met maxima tot 38 graden in Albanië, terwijl in Noorwegen en Finland regenbuien vallen bij lagere temperaturen.
1: Like en volg ons op Facebook. Volg de pagina.
2: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

met Somebody Else's Lover. Hier bij de beste muziekmix op deze waanzinnige woensdag 5 augustus. Met onderweg uit 77 Baccarat gaan we nu 3 jaar eerder naar 74 met Long Tall Classes. Hier is Leo Sayer. I was trying.

0: 1977, jullie de formatie Baccarat. Wij zijn zo terug met Cool Notes en Spend the Night. Maar we gaan eerst kijken naar
1: het weeroverzicht.
2: Vanmiddag blijft het droog met zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. Vandaag waait de wind uit het westen en voert minder warme lucht aan, waardoor de temperatuur terugzakt naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. Morgen liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau als vandaag. Er is weer flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken, maar het noordwesten krijgt wel te maken met een paar buitjes. Er staat ons een reeks vrij aangename zomerdagen te wachten, met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Op een enkele bui later deze werkweek na blijft het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Al lijkt de warmte na het weekend alweer terug te keren.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij wijkgebouw De Jagershoef in Woensel is vannacht brand geweest. Het werd waarschijnlijk aangestoken. In de buurt waren eerder ook al brandplekken op straat. En de brand is buiten het wijkgebouw begonnen. De buurt is er boos om, want de schade is groot. En mensen zeggen dat het in 25 jaar nog niet zo erg is geweest in de wijk. Volgens een buurtbewoner hangt er heel veel tuig rond. Een TBS'er uit kliniek De Woenselse Poort heeft volgens het ED een verpleegkundige aangerand. Hij is volgens de krant opgepakt en naar een andere TBS-locatie gebracht. De aanranding zou zondagavond zijn gebeurd in een zogenaamde gesprekskamer. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, maar een ongewenste kus kan ook al als aanranding gezien worden. Een voetbalkooi die was gestolen in Leiderdorp is opgedoken in Eindhoven. De gemeente deed aangifte, maar heeft die nu ingetrokken, want het blijkt een misverstand. Door nieuwe bouwplannen moest het trapveldje weg uit Leiderdorp en de oude eigenaar wilde dat het een mooi nieuw plekje zou krijgen. Dat is een middelbare school in Eindhoven geworden, waar kinderen er veel plezier van gaan hebben. Eindhoven Airport had nog nooit zoveel reizigers als in de maanden mei, juni en juli. Volgens het ED vlogen iets meer dan 2 miljoen mensen vanaf Eindhoven in die periode. En toen moest de zomerdrukte nog komen. Het is ook pas de vierde keer dat er in een kwartaal meer dan 2 miljoen mensen het vliegtuig pakten in Eindhoven. Alleen toen was dat altijd in de zomervakantie, een kwartaal later. En een ritje over de Duitse autobaan pakte gisteren duur uit voor een 23-jarige Eindhovenaar. Hij reed met een snelle sportwagen ruim boven de 200 en haalde levensgevaarlijke acties uit op een drukke snelweg. De man was onder invloed van cannabis en had geen greintje spijt van zijn acties. Zijn rijbewijs is hij kwijt en hij moest meteen €10.000 betalen. Zijn vader moest hem ophalen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Het

dat is muziekplezier. Met onderweg muziek van de Little River Band. Muziek op vrijheid en rond kwart voor. Gaan we kijken naar de nummers 20 tot en met 11 van de top 40 van 40 jaar geleden. Nu terug naar 2012 met Kiss You. Hier is One Direction. Oh.

0: Dit was 40 jaar geleden de Top 40.
1: 22e jaargang, week 31, de editie van 2 augustus 1986. Met vandaag de nummers 20 tot en met 11. In de vijfde week 1 plaats gezakt naar 20. When Tomorrow Comes van The Eurythmics. Nico Brown, Close to Perfection. In de tweede week met superstip van 31 naar 19. En ook een superstip notering afkomstig van 35 naar 18. Voor Sweet Freedom van Michael McDonald in de tweede week. Fight for Ourselves, Spandau Ballet in de tweede week. Een oud alarmschijf die met superstip stijgt van 40 naar 17. Het stip van 24 naar 16, Dancing on the Ceiling van Lionel Richie in de tweede week. En ook tweede week notering voor LD Barge met Who's Johnny?

58 jaar geleden was het een hit voor Aretha Franklin in 1968 met deze Think. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze woensdag 5 augustus. Die we aftrappen met de Spider Murphy Gang. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan. Morning van Thommy Young uit 2025. Maar hier is uit 86 de Prince invloeden met Shanae. Hier is Holly Rock.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk twee Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten vier personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

klassieker 1977 van Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Hier bij de beste muziekmix op deze waanzinnige woensdag 5 augustus. Waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. En daar komt deze man ook vandaan, Don Johnson uit 1989 met Tell It Like It Is.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas. Met temperaturen van respectievelijk 33 graden Celsius en een snikhete 45 graden Celsius. Chicago, New York en Miami zijn bewolkt met temperaturen van 29 graden Celsius, 26 graden Celsius en 31 graden Celsius, waarbij in New York ook kans is op een lokale bui. Morgen houdt het zonovergoten weer aan in Los Angeles en Las Vegas, met respectievelijk 33 graden Celsius en 45 graden Celsius, terwijl Chicago wisselvallig wordt met kans op een bui bij 23 graden Celsius. New York krijgt daarentegen op donderdag en vrijdag te maken met flink stijgende temperaturen tot 33 graden Celsius en 35 graden Celsius. En ook in Las Vegas blijft het de rest van de week heet, met temperaturen van 44 graden Celsius tot 45 graden Celsius.

0: weeroverzicht.
1: Vanmiddag blijft het droog met zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. Vandaag waait de wind uit het westen en voert minder warme lucht aan, waardoor de temperatuur terugzakt naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. Morgen liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau als vandaag. Er is weer flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken, maar het noordwesten krijgt wel te maken met een paar buitjes. Er staat ons een reeks vrij aangename zomerdagen te wachten met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Op een enkele bui later deze werkweek na blijft het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Al lijkt de warmte na het weekend alweer terug te keren.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Het zal doen!

Met No Shoes namen een kijkje in 1986. Je hoorde I Can't Wait. En die begon het laatste half uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 5 augustus 2026. Met zometeen verstaanbaar werk van De Dijk met Laat het vanavond gebeuren. Rond 15:15 hebben we de hit in een verstaanbare taal. Verder Joe Cocker. En dit rijtje gaan we van start met Holding Back the Years. We gaan naar 1985 samen met Simple.

bij Muziekplezier op deze woensdag 5 augustus. De Dijk met Laat het vanavond gebeuren. Zometeen staat hij klaar. De hit in de verstaanbare taal. Verder nog onderweg Joe Cocker en The Cutting Crew. Met

0: oude werkelijkheid keihard binnendringt en de wetten van de straat onverbiddelijk toeslaan. Het is dat spannende, haast filmische scenario waarin legendes worden geboren en het noodlot zich voltrekking onder een brandende zon. Terwijl het stof opwaait en de spanning in het Wilde Westen te snijden is, zie je hoe de snelle trekker van de dag dat Curly Burry de gekke Stemmekie neerschoot voor altijd de loop der geschiedenis verandert. Het is een meeslepend verhaal vol drama en noodlot dat je meetrekt naar een vervlogen tijdperk van outlaws en heroïsche confrontaties. De opzwepende gitaren en de kenmerkende vocalen versterken die intense sfeer en maken het tot een muzikaal avontuur dat je van begin tot eind in zijn greep houdt.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

www.muziekplezier.eu. En daarmee lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier voor deze waanzinnige woensdag 5 augustus. Een nieuwe afspraak staat gepland. Morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Maar dan de daar moet je bij zijn donderdag. Dan zijn we er weer 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Ik heb nog voor je klaarstaan deze hit uit 82 van John Cooker. Hier zijn Jack en...

deze track uit 1973 van The Hollies. The Day That Curly Billy Shut Down The Crazy Sam Mucky. Wil je het nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina. Facebook.com.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
10: Bond Jan Berg.

De meester hemzelf hier aan het werk. 1986, muziek van David Bowie, die Absolute Me Cares, die de volle plaat. Ik zeg een hele goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Mijn naam is Jan Berg en ook dit uur ga ik ze weer voor u draaien. Blijft u erbij? Hier zo de hedendaagse muziek van Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Hedendaagse muziek van Roxy Dekker, Superstar. Ja, zo heette dat plaatje. En ook dat hoort u hier in het programma Bol.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u in 1963. April Stevens en Nino Tempo. Dit is Deep Purple.

0: Even ver terug in de tijd met deze van April Stevenson, Nino Tempo, Deep Purple, de titel van de plaat. En daar gingen we helemaal voor terug naar het jaar 1963. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2007 gaan we naartoe. Nederlandstalige muziek van Jan Smit. Op weg naar geluk. En ik hoop dat het voor u ook geldt dat u ook op weg bent naar geluk.

0: Jan Smit, op weg naar geluk in 2007. En of hij zijn geluk heeft gehaald, ik weet het niet. Dat moeten we aan Jan zelf vragen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2018 met Wolf. We gaan even schakelen. Switching Girls.

0: De muziek van Wolf kwam er zomaar eventjes gezellig voorbij kachelen. Dit was Switching Gears. U hoorde hem lekker schakelen.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Little Man hebben we voor u klaar liggen. Lied van Billy.

0: Little Man, nieuw werkje. Dit was het lied van Billy.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek van Bart Herman. Dit is Ik ga dood aan jou. Ga naar 1993.

En zeker de muziek van Bart Herman. Ik ga dood met jou terug naar 1993. Wij moeten trouwens op naar de half uur. Gaan we doen met Thijs van Pieter Hellert uit 1970. We roepen weer eens op voor de vrede. Dit is Peace.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

van het jaar 1982. Survivor, de naam van de band. Eye of the Tiger, de titel van het nummer. Een dikke hit in de hitparades in dat jaar. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond, we gaan lekker door meteen naar de muziek. Somber, my body isn't ready. En blijf erbij.

0: ook de hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Dit was Somber en My Body Isn't Ready.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd. In 1967 met La Baroque. Walking on a Chain.

0: van Leva Rock 1967, alweer lang geleden deze Working on a Ching Chang.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van Billy Crawford, When You Think About Me.

0: Billy Crawford uit 2002. When you think about me.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Frank Smekens hier zo. Lekker met je dansen.
2: Ja, vanavond ga ik lekker met je dansen.
0: Even een feestje.

0: Meneer Frank Smeekens, lekker met je dansen. Een vrolijk Nederlandstalig feestplaatje.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: Ja, dat is het zeker met zo'n plaat, hè. Maroon 5, dit is One More Might. We gaan naar het werk naar 12.

0: whatever.
1: En dat was hem, de muziek van Maroon 5. Inderdaad, One More Night hier in het programma Bond. We zijn gekomen aan het einde van het programma. En ja, daar laten we het dan weer bij, hè. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan naar janberg.radio@gmail.com. En voor het overige wens ik u een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Uiteraard, allereerst 1966, Donderstelers en Rocky. En daarna nog een nieuw werkje van AK Cody, Shake the Room. Bedankt voor het luisteren. En graag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Andell Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Dit was het radionieuws.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lefgroep.
5: Yes, yes, yes. Kijk, we zijn live. Kijk eens aan. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Jongerenplein. Het is 5 augustus. Midden vakantieperiode voor veel mensen.
6: Ja.
5: En vandaag gaan we het hebben over green flags. We hebben een poosje geleden hebben het gehad over red flags. Dan gaan we het over een andere boeg gooien. Doen het eens andersom.
6: Laten we een keer positief beginnen.
5: Precies, laten we eens een keertje positief beginnen. Zo, eens even kijken. De tafel aan jullie kant. Spreek eens even, serieus.
7: Hallo.
5: Oh,
7: hallo.
5: Kijk, jullie zitten, jullie zijn ook gewoon live. Te gek, te gek. Wat is een green flag, Julijn?
6: Waarom moet ik nou gewoon
5: ja, even het was jouw idee.
6: Mijn brein is zeg maar nog even wakker aan het worden. Dit gaat niet zo snel vandaag.
5: Ja, okay.
6: Ik heb echt geen idee op het moment.
5: Serieus, wat is een green flag?
7: Een green flag is het tegenovergestelde als een red flag.
5: En wat is een red flag? Nou, een red flag is in het Nederlands een rode vlag. Dat wil zeggen, in een relatie heb je positieve eigenschappen en minder positieve eigenschappen. En een red flag is eigenlijk...
7: Het is toch vaak een ik? Of jij weet niet wat de ik is?
6: Oh, Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
7: Ja.
6: Ja.
5: Een red flag is een teken. Dat is een teken dat iets niet juist is.
6: Ja.
7: Iets wat je niet fijn vindt in een persoon.
5: Iets wat een beetje not done is.
6: Ja.
5: Hebben we een voorbeeld van een red flag?
6: Iemand slaan.
5: Ja, geweld bijvoorbeeld.
8: Ander achter mij. Ander voor jou. Ander achter. Voor jou. Voor jou. Ik kon niet meer op woorden. Achter andere meiden aangaan in een relatie. Terwijl je in een relatie zit.
9: Dat is vreemd gaan.
8: Ja, nou.
5: Ja, nou ja, er zijn ook best wel wat dingen die voor het vreemd gaan zijn, natuurlijk.
6: Ja.
8: Ja.
9: Dat wel, ja.
5: Maar we gaan het ook hebben over green flags. En wat is dan een green flag? Wat maakt een goede relatie?
6: Nou, ik zou zeggen belangrijk? Elkaar de ruimte geven.
8: Goede communicatie.
10: Ja. Respect.
5: Ja.
7: Liefde.
8: Ja.
6: Ja.
5: Maar liefde en respect komen allemaal in hele vele vormen. Iedereen heeft net weer andere normen en waarden. Dus wat zou bijvoorbeeld belangrijk zijn in communicatie?
6: Kijk, ik heb een goed voorbeeld tussen mij en mijn vriend. Ik ben heel snel overprikkeld. En dat communiceer ik altijd met... Hey, ik ben nu even overprikkeld. Ik heb nu even ruimte nodig voor mezelf. Je bent een beetje veel. Succes. En dan geeft hij mij op zich wel de ruimte.
5: Kun je dat zeggen, ja?
6: Ja, ik kan vooral... Ik ben afgelopen weekend ook naar een festival geweest. En hij zegt gewoon... Bijvoorbeeld, hij heeft gezegd op zaterdag... Ik ben heel erg overprikkeld. Ik ga mijn eigen ding doen. Hij heeft de hele dag op een college gezeten. En ik heb de hele dag eigenlijk rondjes lopen rennen. En dat vond hij helemaal prima. Als ik af en toe een keer terug kwam, een keer high zijn. Ja.
5: Dat klinkt fijn. Nou, dan klinkt het inderdaad alsof je veel ruimte hebt onderling. Ja. Maar het kan ook zo zijn natuurlijk. Hè, dat iemand denkt van... Oh, maar dan wil mijn vriend of vriendin geen tijd naar me doorbrengen. Of ik ben niet belangrijk. Of er kunnen best wel veel dingen gaan spelen.
6: Ja.
5: Stiekem zijn we niet helemaal zo zeker van onszelf als we soms denken.
6: Ja, soms zetten we wel een andere gedachte aan de andere kant inderdaad. Maar zolang je dat in ieder geval ook gewoon over hebt. Van, ik heb ook aan het eind van de dag toen we op een gegeven moment bij elkaar waren gezegd van... Hey, als je wil dat ik gewoon tussendoor nog een keer extra langskom. Ik heb bij dit soort events in mijn chaotischheid gewoon helemaal niet door... Dat ik alle kanten opspring van daar naar daar en daar. Als ik jou geen aandacht geef, hey, meld het. Ik heb het niet door. Vraag om knuffels, succes. Dat was wel een beetje mijn conclusie. Maar ja, het moet gewoon goed communiceren.
5: Ja, precies. Want je kunt elkaars gedachten niet lezen.
6: Nee.
5: Alhoewel mensen soms denken van... Oh ja, maar je kon toch aan mij zien dat ja. ik me niet lekker voelde. Of dat ik er niet goed bij zat. En dat had je moeten weten.
7: En wat als de ander eigenlijk niet goed is in communiceren?
6: Maakt het wel iets lastiger. Maar als je dat weet... dan is het voor jezelf ook wel iets om er meer rekening mee te houden... als die anderen niet goed in de zin communiceren.
10: Ja, als je het aangeeft, dan kan je er meer rekening mee houden.
6: Ja.
7: Zouden jullie dan meer initiatief tonen in het...
6: Ikzelf wel, ja.
7: Oké. Groot gelijk.
5: En op wat voor manier kun je dat doen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je goed met elkaar communiceert?
6: Je zou inderdaad, als je qua communicatie, qua gewoon niet goed emoties over emoties kan spreken, kan je signalen afspreken, vooral in drukkere plekken.
5: Mm-hmm.
6: Wat ik en mijn vriend bijvoorbeeld heb gedaan, is hij is doof in heel veel luide omgevingen. Hij kent kleine beetjes gebarentaal. Daaruit kan ik ook wel meer. En daaruit communiceert hij ook. Dus er zijn op zich wel manieren om omheen te werken. Bijvoorbeeld als je niet kan communiceren over emoties. Of wat je het dan op een andere manier doet qua opschrijven of zo. Of dat soort dingen. Daar is echt wel...
5: Ja, het hoeft allemaal niet op het moment. Maar je kunt het moment uitkiezen om er later over te praten.
6: Als je er op dat moment niet klaar voor bent, gewoon later over praten. Of het opschrijven als jou dat beter uitkomt. Of dat soort dingen.
5: Is het dan ook slim om als mensen nog... echt vol in de emotie zetten om dan met elkaar te gaan praten?
6: Ligt aan het moment. Kijk, ik heb heel snel 's avonds dat ik moe ben... en dat ik dan heel snel over emoties praat.
5: Ja.
6: Maar dat weten we van elkaar. In ieder geval in mijn relatie. Maar ook als je heel gefrustreerd bent op elkaar... of boos bent of ruzie hebt... ja, dan zou ik even apart gaan staan. Want dan reageer je uit emotie, uit boosheid. En dat zijn vaak wel de momenten dat je denkt... even iets meer afstand.
5: Dat is wel handig. Zeker. Hebben we meer relatieervaring aan tafel zitten?
6: Misschien... Iets te veel, denk ik.
5: Iets te veel.
6: Ja.
5: Wat vind jij belangrijk? Wat is voor jou een green flag?
8: Wat ik vind heel erg belangrijk om... gewoon goede communicatie te hebben met elkaar. bijvoorbeeld als er ruzie is uit te praten. Zolang je fatsoenlijk normaal doet tegen mijn ouders. En tegen mijn familie, tegen mijn vrienden. Dan is het ook goed. Ik heb eigenlijk niet heel veel eisen. Zolang je normaal doet, respect voor elkaar hebt. Dingen uitpraat als er wat is. Dan is het goed.
5: En wat is normaal?
8: Ja, normaal. Niet elkaar de kop inslaan of helemaal uitschelden. Geweld.
5: Niet elkaar uitschelden.
8: Ja. Gewoon elkaar met respect kunnen behandelen.
5: Ja, want er zijn natuurlijk ook buiten wat je zegt, zijn er ook dingen hoe je het zegt.
8: Ja.
5: Natuurlijk, je kunt iets passief-agressief zeggen, of je kunt je stem verheffen, of je kunt iets sarcastisch of cynisch en zo heb je nogal 30 variaties. Dus communicatie, buiten de woorden die je gebruikt, zijn er nog wel veel lagen. En dat zijn vaak de dingen waar dingen een beetje moeilijk lopen. Vooral als mensen zelf emotie hebben.
8: Ja.
5: Ze worden bijvoorbeeld boos. Of ze hebben het gevoel dat er onrecht wordt gedaan. Ja, dan kunnen mensen dingen zeggen die niet altijd helpen voor de relatie.
8: Nee, dat klopt.
5: Heb jij nog iets toe te voegen, Series?
7: Ik sluit helemaal bij jou aan, Dennis. Hoor je het mooi voor.
5: Nou, dan komen wij zo weer terug. En dan gaan we nou door naar Pink Floyd.
7: En dat is nou gewoon een liedje.
8: Ja, nu.
7: Hallo. Oh. Hallo. Oh.

0: Yes, daar zijn we weer hoor. Kijk, nou, we hadden nog even een intermezzo met een kinderliedje. Ah, pardon, onze playlist.
1: Sorry, Elo en Julie.
0: Iemand heeft een goede poets uitgehaald met onze playlist. We hadden het zojuist over groene vlaggen. Wat is voor jullie een hele belangrijke groene vlag? Wat vind je belangrijk in een relatie? Was een echt gewoon een groene vlag? Ik zei het zojuist zelf ook al. Ik vind het belangrijk dat iemand humor heeft. Want als iemand je kan laten lachen, dan, weet je, dan kun je stoppen met serieus zijn. En het is belangrijk om niet altijd serieus te zijn.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Oh, sorry, dat is mijn
4: turbo headset.
0: Kijk, je moet mij ook niet achter de knoppen zetten.
2: Staat aan.
3: Oh. Die van mij staat ook aan.
2: Ja. En ook.
4: Sorry, herhaal de vraag nog een keer. We waren even afgeleid door
0: wanneer. Wat zijn voor jullie belangrijke groene vlaggen?
4: Dat is wel een goede vraag.
5: Voor mij is wel echt gewoon respectabel met elkaar om kunnen gaan.
0: En hoe doe je dat?
5: Gewoon met elkaar respect behandelen. Niet dat je met tegen elkaar gaat schreeuwen of stem gaat verheffen. Gewoon normaal met elkaar kunnen praten.
0: En hoe kun je dat herkennen als je iemand nog niet zo lang kent? Of als je iemand ontmoet?
5: Gewoon small talk aangaan. Proberen van dingen elkaar van elkaar te leren kennen. En gewoon normaal met elkaar kunnen omgaan.
3: Wat is small talk?
5: Gewoon kleine praatjes met elkaar maken om dingen.
4: Wat is het weer toch mooi, dat soort dingen.
5: Dat je eigenlijk gewoon een start maakt van een gesprek.
3: Oké. Weer iets geleerd.
0: En vind je het dan ook belangrijk om in een relatie bijvoorbeeld te praten over wat dan respect is? Bijvoorbeeld niet geen stem te verheffen of
5: want als het aan mij ligt, uitschelden. Hoef je niet dingen van elkaar achter te houden.
0: Oh ja. Eerlijk zijn en transparant zijn.
5: En gewoon elkaar aanspreken als je iets doet wat niet door de beugel zou kunnen.
0: Ja. Gewoon, stel iemand doet iets verkeerd, dat bespreekbaar gemaakt kan worden voordat dat er heel veel spanning ontstaat.
5: Ja.
4: Ik vind zelf geduld een hele goede green flag. Gewoon geduld hebben in elkaar met hey, dit lukt niet. Ik ben gefrustreerd. En de ander zegt dan, oké, maar hoe gaan we dit oplossen? En gewoon een soort van de persoon helpen om rustig te blijven. Gewoon het geduld hebben in de andere persoon.
0: Ja, precies.
4: Dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Eigenlijk dan moet je een beetje in elkaar geloven. En dan, geduld is denk ik wel een hele belangrijke eigenschap. Hebben we, ik denk, half Nederland ligt zo'n beetje in de scheiding inmiddels. Volgens mij 40% of zo. Echt werkelijk.
4: Het percentage is wel aardig.
0: Ongelooflijk hoge getallen zijn dat.
4: Ja.
0: Dat is ongelooflijk hoge getallen. Vroeger was dat wel anders. Mensen bleven wat langer bij elkaar. Maar is dat nou dan omdat mensen eerlijker tegen elkaar durven te zijn? Of is dat omdat mensen minder geduld hebben?
4: Ik denk gewoon met de druk en alles wat nou in de maatschappij ligt. Gewoon überhaupt, druk ligt hoog. Kinderen hebben, er wordt zoveel van je verwacht dat je op een gegeven moment het niet meer bij kan houden. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt.
0: Ja, dat tempo heel hoog ligt en dat mensen eigenlijk gewoon voortdurend overprikkeld zijn.
4: Ja. Ja.
0: Ja, want hoe heb je wel eens meegemaakt in een relatie dat beide mensen heel erg overprikkeld zijn?
5: Nee, ik niet.
4: Ja, ik zelf op zich wel. Vooral als je dan moe bent na een lang weekend. Dan wel. En dan bespreek je het gewoon. Maar ja, soms lukt het niet. Dan neem je gewoon wat ruimte en dan kom je erop terug. Dat helpt voor ons in ieder geval. Voor mij en mijn vriend.
0: Ja, het klinkt alsof jullie daar slim mee omgaan.
4: Nou.
0: Hij luistert ook, toch?
4: Kijk, ja, hij luistert.
0: Dan moet je wel oppassen natuurlijk.
4: Ja, ik moet heel erg goed opletten met wat ik zeg.
0: Nee, je hebt het niet op je mond gevallen, Jolijn. Jij zegt vaak wel wat je denkt.
4: Ja.
0: Wat was voor jou een green flag?
4: Hij zegt Therese. Hi.
0: Hi. Hi terug.
3: Heel eerlijk, humor. Als mijn vrouwtje gewoon echt gewoon grappig echt gewoon, en tegen humor kan, dan ben ik al blij. En inderdaad,
0: zo belangrijk.
3: Ook gewoon zo, hoe ze net hier zeiden, respect, communicatie. Want ja, zonder communicatie kom je ook niet echt verder.
0: Het is belangrijk dat iemand luistert.
3: Ja, de.
4: Ja.
0: Een beetje open deur, hè? Maar
3: je moet zo zien. Als ik nou heel veel aan het vertellen ben, maar je hebt niet geluisterd.
0: Ja.
3: Nou ja.
0: Wat zei je? Ik wou niet luisteren.
3: Precies dit.
0: Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk twee dingen. Eén is dat iemand luistert. Maar iemand kan ook weer direct verder gaan over zichzelf. Wanneer je iets verteld hebt zonder echt jouw vraag te beantwoorden. Iemand kan dan natuurlijk wel zijn gehoor open hebben gehad. Maar er is een verschil tussen actief luisteren, doorvragen en iemand even gehoord hebben. En vinden jullie belangrijk dat iemand bijvoorbeeld zegt van oké, hoe zit dat dan? Of hoe werkt dat? Of...
1: Ja, gewoon interesse tonen.
3: Ja. Maar denk ik, het ligt ook aan het gesprek. Want soms wil iemand gewoon eventjes alleen gewoon zijn
4: emoties eruit gooien.
3: Ja, wil hij gewoon even gewoon aan iemand praten, even spouwen, gewoon even...
4: Niks mee gedaan worden, ik hoef geen advies, ik wil gewoon alles erin dumpen.
0: Maar, maar niet iedereen ziet dat bij de ander. En wat is dan belangrijk? Om toch tot elkaar te komen.
3: Moet je vragen van, wil je dat ik hierop reageer dan?
4: Of? Ja, zou kunnen. Maar in ieder geval gewoon laten merken dat je luistert. Dat gewoon laten merken in ieder geval dat je luistert, dat is gewoon het belangrijkste. Ja, soms vraag je, ik vraag ook altijd van, wil je advies? Of wil je gewoon jeppen. Dat ik nu, dan wil je gewoon alles eruit jeppen, succes en ik doe er niks mee.
0: Precies, dat je verhaal kwijt kunt.
4: Ja. Nou.
0: Zullen we naar stellingen overgaan?
4: Ik vind het prima.
0: Je partner hoeft niet bevriend te zijn met je vrienden.
4: Ben ik het wel mee eens? Het hoeft niet.
1: Het hoeft niet.
4: Maar iedereen heeft zijn eigen vrienden.
1: Ja, als je maar wel gewoon aardig en respectvol doet tegen de vrienden, dan is het prima.
4: Ja.
3: Wacht even. Dus mijn vriendin mag niet bevriend raken met mijn vrienden.
5: De stelling was, dat hoeft niet.
1: Dat mag.
4: Per se hoeft niet.
3: Mag wel. Oh nee, hoeft niet.
5: Het is niks wat moet, maar het mag wel.
4: Ja.
3: Het is superleuk. Maar het hoeft niet.
0: Is het belangrijk dat je... Jouw vrienden moeten jouw partner mogen? Dat is een stelling.
1: Of mijn vrienden haar partner mogen?
0: Nee, stel je hebt een vriend.
1: Ja.
0: Dan vind jij het dan belangrijk dat jouw vrienden jouw partner tof vinden?
5: Ja. Ja.
4: Ja. Voor mij maakt het niet heel veel uit.
5: Ja, dat ook.
1: Ik voel me heel erg aangesproken, Naomi.
4: Ja, dat moet je ook vinden.
3: Ene kant ook weer niet, andere kant weer wel.
4: Nou, voor mij maakt het niet heel veel uit.
5: Ja, voor mij is meer van als mijn partner op dat moment dan met hun om kan gaan, vind ik het ook belangrijk dat hun ook met haar om kunnen gaan.
0: Ja?
4: Ja.
1: Voor mij hoeft ze niet mijn partner te mogen, maar wel gewoon normaal kunnen doen.
3: Klok het.
0: Nou, ik vind het wel... Kijk, stel je hebt vrienden van 10 jaar plus of zo, die je heel goed kennen. Nou, dan denk ik dat die... Dat is een beetje goede smaak in mensen natuurlijk, hè. Dat zij wel een beetje zicht hebben op, is iemand... Is het gezond wat ik zie? Zeg maar, ik denk dat daar dat je op die manier ook wel een beetje kunt merken van... een beetje kunt toetsen van, zit ik niet te erg met mijn hoofd in de wolken?
4: Ja, dat vrienden je dan meer terugschakelen, bedoel je? Als ze bijvoorbeeld minder goed gaat.
0: Stel de vriendin van Celies bleek super gemeen te zijn of zo. In theorie, ja, dit is geen... en die vrienden die zien dat eigenlijk... dat ze maar man, het is bewijzen van. En hij heeft er eigenlijk niet zo door. Maar die zien dat hij eigenlijk kwaad bedoeld is.
4: Ja.
0: Ja, dan is het wel fijn om daar vroegtijdig een beetje op getipt te worden, denk ik.
3: Je moet ook zo zien. Soms liefde maakt echt blind soms, hè?
0: Ja.
1: Liefde verblind je.
3: Ja.
0: Ja, dan zie je de slechte kanten niet zo gauw meer. En het moet ook passen. Je hoeft niet iedere dag contact te hebben.
5: Nee.
4: Nee, hoeft ook niet.
1: Nee.
5: Afstand kan ook goed zijn in een relatie.
4: Ja.
0: Helemaal goed.
1: Gewoon even tijd voor jezelf.
3: Maar het is wel fijn om te weten van, hey, hoe is het met je vriendin?
5: Ja.
4: Ja, ja dat moet je even checken.
6: Maar niet 24/7 op elkaar lip of 24/7 op elkaar bellen of appen. Nee, dat hoeft niet.
5: Afstand is ook goed in een relatie.
4: Ja.
0: Als je nooit ruzie maakt, is dat een groene vlag.
5: Ruzie is gezond.
4: ruzie op zijn tijd.
6: Ligt er aan wat voor ruzie. Niet elke dag.
0: Wat is dan de hoeveelheid ruzie die
5: je... Want je kan wel de hele tijd zeggen van... Ja, je hebt gelijk en geen ruzie voorkomen.
0: Dat een beetje het vermijden van ruzie.
5: Ja, dat hoort niet in een relatie, vind ik.
1: Als je het gewoon kan uitpraten.
4: Ja, natuurlijk.
1: Dan hoeft er ruzie niet te komen.
0: Maar hoeveel ruzie is gezond?
4: Ja, en op een gegeven moment ken je elkaar gewoon lang genoeg. Op een gegeven moment dan heb je bepaalde dingen dat je echt zegt... Oké, een beetje vervelend, spreek het uit. En dan hopelijk is alles weer oké. Maar ja, op een gegeven moment heb je gewoon frustratie naar elkaar... in bepaalde opzichten, omdat je dingen opmerkt.
0: Is iedere week te veel? Is iedere week te veel?
4: Vind ik wel aan de vele kant.
3: Ja. Maar het ligt er toch ook aan, wat is ruzie? Want je kan ook bijvoorbeeld discussies hebben.
1: Discommunicatie.
3: Valt dat dan zeg maar al onder ruzie, een discussie?
0: Ik denk dat het ligt aan de hoeveelheid spanning dat er is. Ik denk als de spanning gewoon vrij hoog is... en je merkt dat allebei is na het gesprek de frustratie nog niet voorbij... ik denk dat het dan een beetje ruzie is. Ja. Dat denk ik. Groene vlaggen zijn moeilijker te herkennen dan rode vlaggen.
4: Ja.
5: Ligt aan de persoon.
0: Nou ja, we zijn best wel geneigd om naar te kijken wat er niet goed gaat. En vooral als je ruzie hebt, wilt het niet altijd lukken om te kijken wat wel goed gaat. Wat mis ik?
4: Ja, sorry, ik ging eventjes doen.
0: Jaloezie betekent dat iemand echt om je geeft.
1: Sorry, nog een keer.
0: Okay, jaloezie betekent dat iemand echt om je geeft.
1: Nee.
3: Ik zeg maar niet.
4: No. Ja, jaloezie ontstaat vaak uit onzekerheid.
6: Ja.
4: Vanuit jezelf. Je gaat nadenken over wat vinden andere mensen van me. Dat soort dingen. Ja, het betekent niet dat je om iemand geeft in dat opzicht. Je denkt juist na over andere mogelijkheden.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk wat je zegt is... De jaloezie komt uit onzekerheid voort. Ja. En dan ben je eigenlijk meer met jezelf bezig dan met de ander.
4: Ja, of juist met anderen bezig. Omdat je dus heel erg onzeker bent van... naar je vriend toe. Dus dat je dan echt naar je vriend gaat kijken met wat
0: hij zei. Ja.
4: En dat je vergelijkt met anderen om... in de omgeving, dat dan...
0: Ja, dus je dat je gaat inbeelden dat hij je dingen gaat doen.
4: Ja.
0: Dus eigenlijk, dan is er geen... Dan zit er iets niet goed in het vertrouwen.
4: Ja.
0: Oké. Ik denk dat we zo nog tijd hebben voor... om gewoon een soort van situatiespel te doen. Dan gaan we gewoon wat situaties doornemen. Dan mogen jullie reageren wat wel of niet de groene vlag is. Is goed?
4: Goed.
0: Dan gaan we over naar de muziek.
3: Wat is

0: Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken, waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Het land waar ik thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft balkenende in zijn zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febo trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer

En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Kom uit het land van Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte, Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is. En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert, dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft het. Het land van prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Het land waar ik verloren heb en bedrogen ben. Dit is het land waar ik geboren en getogen ben.

0: land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turk.

0: apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde.
1: Totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland.

0: Jaak-Jani.
1: Jaak-Jani, zo praat ik niet!
2: Zo.
3: Sorry
1: voor mensen die ik nou oogpijn gegeven heb. Het spijt me.
4: Het is wel een rode vlag, hè?
2: Het is een rode vlag.
1: Ik zal heel zachtjes praten, dus schreeuw ik niet zo.
3: Kan echt niet.
2: Heel zacht praten.
1: Ik zal heel zacht praten, als een rode vlag.
3: Stemverheffing.
5: Is dat dan niet gelijk ASMR?
1: ASMR.
6: Ik denk dat de bedoeling is dat ze actief luisteren en niet in slaap
3: vallen. Nou, achter het stuur.
0: We gaan heel kort een situatiespel doen.
2: Oh ja.
1: Wat is een situatiespel?
0: Nou, we gaan eigenlijk verschillende situaties toelichten waar iemand iets zegt. En dan mag je zeggen van is dat een groene vlag of niet.
2: Oké.
0: Je vertelt dat je een avond alleen wil zijn. De ander zegt... jammer. Maar ga het volgende week iets plannen.
3: Beige flag. Ik ga er tussenin zitten.
0: Oké.
6: Op zich wel groen, want je wilt wel gewoon regelen dat je een andere keer iets met elkaar kan doen.
3: Ja, dat maakt het groen, maar het feit dat die jammer zegt, maakt het
2: Precies, die jammer. Dus jammer.
6: Maar het is belang naar niet slechtste antwoord.
3: Nee, maar waarom, dat is waar.
5: Maar waarom vraagt ze die door?
6: Dat zou dan voor mij wel een rode vlag zijn geweest. Als ze vraagt van waarom wil je dat niet. Gewoon, het voelt alsof je heel controlerend bent dan.
5: Maar misschien is er iets... Als ik zeg tegen mijn vrouw...
6: Je hebt twee verschillende manieren van doorvragen. Doorvragen op een rustige manier. En je hebt doorvragen van een hele agressieve manier.
5: En als ze het op die rustige manier?
6: Dan is het gewoon een groene vlag. Want dan toon je interesse.
3: Ja.
6: Van waarom gaat het niet? Kan ik iets voor je doen bijvoorbeeld? Want je hebt dan twee verschillende situaties waar je in kan belanden.
5: En dan heb je communicatie.
6: Ja.
0: Oké, volgende situatie. Ik wil echt met jou praten. Want ik vond dat je echt niet normaal deed. En zo doe je echt altijd.
3: Ligt er aan de context?
2: Ja.
3: Ligt echt aan de context.
5: We zeiden dat communicatie een groene vlag was. En dit is wel iets van...
3: Ja.
5: Diegene wil wel communiceren. Dus eigenlijk communicatie, groene vlag. Dus is
0: Communicatie is wel goed. Dan wil ik de nuance zeggen. Dat de meeste gesprekken worden best wel doodgegooid op het moment dat je zegt, dat doe je echt altijd.
2: Ja, ik vind wel dat het op een andere manier kon gezegd worden.
3: Ja.
0: Er zit heel veel verwijt in.
2: Ik vind een red flag.
3: Ja.
2: Het is oké dat je communicatie wil maken, maar zeg het dan tenminste op een andere manier.
3: Je zou kunnen zeggen van, hey, je hebt laatst iets gezegd of iets gedaan wat ik niet fijn vind. Zouden we erover kunnen praten?
2: Ja.
3: Zeg maar, het is echt ook de manier waarop je het zegt.
5: En ligt

0: Oké, welke emotie.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe je het eerst benoemde, was het toch echt duidelijk frustratie.
3: Ja.
2: Ja,
3: het moet rustiger gezegd worden.
1: Ja.
2: Het is niet alleen de woorden, maar het zijn ook de emoties die gebruikt worden wanneer het gezegd wordt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Je bent aan het daten, of tenminste je nieuwe date, ben je mee aan het appen de hele dag. En die zegt na 2 dagen dat je enige bent die hem of haar begrijpt.
1: Ik zou zeggen,
3: dat vind ik wel snel.
1: Like, ja, het gaat wel heel snel.
3: Ja, ik vind dat iets te snel, eerlijk gezegd.
4: Maar die zegt toch alleen maar dat je die persoon begrijpt?
1: Ja, maar je bent de enige die mij begrijpt.
3: Stel je voor, wij zijn aan het daten.
4: Oké.
3: En jij zegt na 2 dagen... Jij zegt na 2 dagen tegen mij, jij bent de enige die mij begrijpt.
4: Ja.
0: Ja, maar, hoeveel praten jullie als jullie echt gewoon 2 dagen lang flink veel hebben gepraat?
4: Ik vind het oprecht.
1: Het is
4: gewoon aardig bedoeld.
3: Ik vind dat heel snel.
4: Maar het is gewoon aardig bedoeld.
1: Ja,
4: ik zie daar
3: sorry, maar mijn levensverhaal heb ik niet binnen 2 dagen verteld.
1: Nou, en soms zit er gewoon iets te veel emotie achter na 2 dagen dat ik denk,
4: Oh, ik
1: dat
4: vind
1: is
4: het niet
1: ook.
4: Erg.
1: Heel soms zit er toch wel echt te veel emotie achter.
3: Nee, maar Whitney, je mag niet zo raar reageren op dat wij aan het daten zijn. Want jij zat laatst op het terras keihard te schreeuwen dat wij aan het daten waren op het terras.
4: Dat vond jij ook. Dan ga je niet zeggen dat je daten. Meningen waren
1: hierover eens.
2: Maar hebben jullie allebei nog niet door dat jullie wel aan het daten zijn dan? Ja.
1: Stiekem
2: is het
1: voor de relatie
2: aanzoek
1: hier.
2: Dat mag zijn, hè? We kunnen nog eentje doen.
4: Jouw ouders die horen dit.
2: We kunnen nog eentje doen, nog eentje. Je bent 2 weken aan het daten. Je hebt een leuke date gehad. En de ander plaatst een foto van jullie allebei op social media.
4: Vraag het eerst.
1: Ja.
3: Eerst toestemming.
1: Iedereen is ermee oké? Okay? Ja.
4: Want stel, je ziet er gewoon niet uit op die foto. En die post het gewoon.
3: Stel,
4: dan sta je daar gekrekt op.
2: Oké, okay, ik vind het echt leuk.
4: Dan sta je daar gekrekt op. Oké, okay? Dat moet je niet hebben.
1: Jouw mening is gewoon, zolang ik er niet verkrekt op sta. Nee,
4: okay, maar overleg het. En de foto moet er gewoon goed uitzien.
2: Het is een prachtige foto, maar je bent er maar 2 keer op date geweest.
4: 2 keer?
2: Ja, 2 weken.
1: Dat was heel de stelling.
4: Oh. Oh. Sorry, ik hoorde alleen die met die foto's. Nee.
2: Ik vond het heel leuk dat je erbij hadden.
4: Ja.
2: Hey, wij zitten door de tijd heen. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Ja. En tot de volgende keer.
3: Doei.
4: Doei.
5: Fijne avond.
4: Doei.
3: Doei.
6: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordendiensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Quoi est-ce que nous sommes dans la zone là, men? Ah, où est-ce que nous sommes? Lorraine, nous là?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Qui va bien que nous allons parler là? Refusez dans la zone là, attendez. Attention.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over de bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Filmblik met Yannick van Loon en Timo Sanders.

0: Een hele goede avond weer, beste luisteraar van Radio Sonnenbreugel. Welkom terug bij een nieuwe uitzending van Filmblik. We hebben, zoals altijd, een heel erg leuk programma gemaakt op de redactie.
1: Heel uniek programma vandaag.
0: Zeker. We beginnen met film van de week is Scooby-Doo. Dan hebben wij de klassieker en dat is Psycho. De film van nu en dat is Mantis. En voor de lol, Shrek 2.
1: Shrek 2, altijd leuk.
0: Zeker. Ja, dan gaan we beginnen met de muziek van Scooby-Doo.

0: Dat was... Dat was... Oh, mijn camera zit helemaal niet in.
1: Zijn microfoon stond gewoon niet aan.
0: Mijn microfoon stond niet aan, wacht even.
1: Momentje hoor.
0: Ja. Hallo, ja, kijk, daar ben ik weer.
1: Daar hoor je weer.
0: Ja, nou zei ik drie keer dat was, maar dat was Words to Me van Sugar Ray voor de film Scooby-Doo. En dat is een van mijn favoriete films. Dat is een film uit 2002.
1: Als je de film kijkt, dan is het echt een heel erg 2000s film.
0: Het schreeuwt, we hebben net computer graphics ontdekt.
1: Ja, en eigenlijk, ja, ik vind wel dat de Scooby-Doo, die kan nog wel... Weet je, ze houdt een beetje standen. Maar de andere monsters in die film, de andere CGI in die film, holy shit, dat is zo slecht. Maar dat maakt het ook weer leuk eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Zeker, zeker. Maar bijvoorbeeld Matthew Lillard in de hoofdrol, die kennen we ook van de Scream films, geloof ik.
1: Zeker. En ook nog recentelijk van de Five Nights at Freddy's film. Daar heeft hij ook...
0: Wie speelt hij daarin? William Afton, toch?
1: Precies, ja.
0: Oh, ja. Oh, daar herken ik hem van, inderdaad, ja. Ik zat naar zijn foto te kijken. Ik denk van, oh, die komt mij wel heel erg bekend voor.
1: Nee, maar Matthew Lillard, die speelt de Scooby-Doo's in... Of Scooby-Doo, die speelt Shaggy, sorry, sinds 2002. En voor veel mensen is het ook verder wel eigenlijk een definitieve Shaggy geworden. Hij heeft ook verder in andere Scooby-Doo-films heeft hij ook wel eens Shaggy gespeeld. Niet heel veel... Maar nog steeds wel een hele hoop, eigenlijk.
0: Zeker. En ik lees hier nou ook dat de film is geschreven door James Gunn.
1: Ja, hij is geschreven door James Gunn, maar niet geregisseerd, helaas.
0: Nee, dat is wel jammer, want James Gunn die kennen wij natuurlijk van de Guardians of the Galaxy franchise.
1: Ja, en recentelijk is ook Superman.
0: Ja, ja, oh, Superman was ook... Dat was het echt topwerk van hem. Volgens mij is hij... James Gunn is nou ook de eigenaar van DC, toch?
1: Hij is zeg maar...
0: Co-eigenaar of iets.
1: Ja, ongeveer. Hij houdt zich vooral bezig met de cinematic universe een beetje cohesief houden. Dat het niet allemaal chaotisch wordt.
0: Dat is wel het nodige bij DC, dat je alle films een beetje samen bindt.
1: Ja, maar dit was wel echt een van die films die James Gunn wel goed neerzette. Want het kreeg niet... perfecte reviews of zo, maar het was zeker ook niet slecht. Het heeft momenteel een 3.4 op Letterboxd en het had een 54 of 5.4 sorry op IMDb. Dus dat is, het had slechter gekund.
0: Het heeft wel, Scooby-Doo heeft wel flink wat geld binnengeharkt in de box office. Op een budget van de 84 miljoen heeft het $275 binnengeharkt.
1: Ja, maar Scooby-Doo, dat is zo'n... Daar zat ik gisteren eigenlijk ook al aan te denken. Scooby-Doo, dat is zo'n IP dat eigenlijk... Het maakt niet uit gewoon wat je ermee doet. Je kan het bijna niet verpesten eigenlijk.
0: Daarom, dat is ook waarom er 10 of 20 van die tekenseries zijn. Want dat kunnen ze blijven rebooten.
1: Nee, precies, ja. Persoonlijk, als ik moet zeggen... mijn favoriete van de tekenseries was de Mystery Incorporated. Want daar voelde het alsof het zeg maar een heel erg... groot verhaal is dat ze een beetje hadden uitgepland. Maar verder de oudere Scooby-Doo bijvoorbeeld. Die is ook nog gewoon leuk om te kijken. Omdat het steeds iedere aflevering eigenlijk zijn eigen ding is. En ook de Scooby-Doo films zelf. Er zijn er echt heel veel van gemaakt. Maar ja, dan heb je ook bijvoorbeeld de Scooby-Doo Batman film. Of de Supernatural crossovers. Ze hebben heel veel crossovers gedaan door de jaren heen. Dus dat is ook het leuke aan Scooby-Doo.
0: Het is gewoon een beetje een universeel IP.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we verder naar Past the Dutchie van A Musical Youth.
2: This generation rules the nation with Russian.

Yeah.

0: Land of a Million Drums van Done Again en Things That Go Bump in the Night van All Stars voor de film Scooby-Doo. Ik kan eigenlijk niet voorstellen welke scène de context is van deze muziek.
1: Nou, ze zitten dus op een party-eiland eigenlijk. En meestal is de muziek gewoon een beetje, als ze dan in een club of zo staan of zo'n feestgebied, dan speelt dat een beetje op de achtergrond. Dan bijvoorbeeld net van Past the Dutchie. Dat was wel. Dat is het leuke aan deze film. Als je hem terugkijkt, als je wel ouder bent, dan zie je dat er best wel veel van die volwassen gasten in zitten.
0: Ja.
1: Want bij de Past the Dutchie, dan is het dus. Dan zie je zo de mystery van, er komt er allemaal rook uit. En dan hoor je ze ook allemaal giechelen en zo. Alleen dan blijkt dat ze hamburgers zitten te roken. Of te bakken eigenlijk.
0: Dus, nou, hamburgers roken kan je ook doen. Dat is in principe, lijkt me wel lekker.
1: Ja joh.
0: Een beetje rooksmaak in je hamburger.
1: Een van mijn favoriete dingen die van deze film komt, is toch wel de Freddie Prinze Jr. en Michelle Geller. En het fun fact, die twee zijn ook getrouwd. Maar er is zo'n interview met hun. En dan wordt gevraagd van, ja, wat vonden jullie zo speciaal aan de originele Scooby-Doo cartoon? En dan komt Sarah, die komt dan helemaal zo van, ja, het was geen cartoon voor jongens. Het was niks voor meisjes, weet je. En dan heb je Freddy, die zit dan gewoon zo van, was a talking dog, you know what I mean? Want hun zijn echt perfect gecast voor hun karakters en ook. Vooral omdat Fred in deze film, die is echt de ultieme himbo. En eigenlijk een beetje het grondwerk voor Ryan Gosling's Ken in de Barbie film. Ze zijn allebei.
0: Een beetje wel, hè? Want
1: allebei blond, allebei eigenlijk ja, dom blondje. Dus,
0: ik zit nou een beetje naar die poster te kijken, maar dat is echt precies wat je inbeeld bij een Ken-figuur. Dat is echt zo'n strak blond joch.
1: Ze lijken ook al op elkaar. Ook een van mijn favoriete scènes uit de film is ook van. Als dan. Sorry. Dus dan Fred, die zit dan een beetje met Velma te praten. En uiteindelijk dan komen ze zo van, ja, yeah, no, I'm a guy of principles. I'll do dorky girls like you turn me on just as much.
0: Aha.
1: Dat is gewoon de James Gunn die je ziet in de film.
0: Ja, maar ik ben heel blij dat hij degene is die film heeft geschreven. Ik vind James Gunn zo leuk, man.
1: Ja, echt.
0: Weet je waar ik laatst achter kan?
1: Moet ik zo gaan praten?
0: Ja, je moet iets verder van de microfoon af, kreeg ik door.
1: Het voelt heel onnatuurlijk.
0: Ja, maar dan kijk. Als je die microfoon naar je toe richt, dan is het een klein beetje een soort shotgun-microfoon. Die.
1: Pauw.
0: Die neemt het wel ver af. Heb je ooit The Office gekeken?
1: Af en toe.
0: Wist jij dat James Gunn vroeger getrouwd was met de actrice van Pam?
1: Ja, dat wist ik toevallig. Dat is echt een hele random.
0: Dat vond ik zo'n rare crossover, want ik dacht dat er twee compleet verschillende circuits in film maken. Maar dat, ja.
1: Nee, ze zijn allebei wel flauwe comedy eigenlijk.
0: Dat zeker, ja. Ik heb eigenlijk wel niks om te zeggen over Scooby-Doo meer. Heb jij iets?
1: Nou, ik vind het jammer dat de film eigenlijk niet doorgaat met de originele, met de beginscène. Want dan zie je dat ze eigenlijk wel in een, weet je, daar hebben ze gewoon een spook. Dat ze moeten, een mysterie dat ze moeten oplossen. En dan hebben ze ook nog hun klassieke outfits aan. Maar ja, dat wordt al best wel snel opgelost. En daarna gaat dus de gang gaat dan uit elkaar. En dat is een beetje hoe de film begint. Maar ja, het is jammer, want op dat eiland dan heb je niet dat Scooby-Doo gevoel wat je vaak hebt. Dat ze dan echt in zo'n beetje enge locatie zitten. En in de film zitten ze op zo'n Aloha Hawaii locatie. Dus dat is al jammer. En ik vind ook wel dat de uiteindelijke villain, die voelt ook wel een beetje raar. Want ze wilden dus per se heel veel van die CGI-monsters ertussen stoppen. In plaats van, ja, het is wel een gast in een pak uiteindelijk. Maar het heeft niet dezelfde charme als wanneer ze, weet ik veel, een verschrikkelijke sneeuwman of zo ontmaskeren. Dat het uiteindelijk gewoon een normale gast in een pak is. Dat vind ik wel een beetje jammer aan deze film. Dat het doet wel iets unieks, maar het geeft wel een ander gevoel dan de originele Scooby-Doo.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar weet je ook of er cameo's zitten van de originele cartoon van de Mystery Incorporated bijvoorbeeld? Zitten die in de film? Want de laatste keer dat ik deze film heb gekeken, en dat is weer een hele zondevolle confessie van mij. Ik Ik heb hem pas 8 jaar geleden voor het laatst gezien, denk ik.
1: Nee, de
0: 2011
1: enige...
0: was of zo.
1: Nee, de enige cameo die in de film zit, is dat Sugar Ray. Die hebben een rolletje. Een klein rolletje in de achtergrond. Ja. Maar verder is van de voice actors niemand.
0: Zullen wij door naar onze volgende film?
1: Zeker.
2: De klassieker.
0: En dat is Psycho.
1: Ik heb mijn PWS daarover gedaan.
0: Je hebt jouw PWS over Psycho gedaan?
1: Ja, PWS. Ja, een klein stukje eigenlijk maar. Er was zeg een kleine analyse over de film. En hoe het eigenlijk een beetje de horrorfilms heeft beïnvloed. Maar daar kan ik zo wel over vertellen als we iets langer hebben om te praten.
0: Ja, dan gaan wij naar ons eerste stukje muziek. En dat is Prelude van Bernard Herrmann.

0: Dat waren Prelude en Marion van Bernard Herrmann voor de film Psycho. En Psycho, dat is wel echt een klassieker, want Psycho komt uit 1960.
1: Heel erg influentieel geweest voor horror en films in het algemeen, eigenlijk.
0: Gemaakt door Alfred Hitchcock, hè? Die heeft wel vaker een hand gehad in horrorfilms.
1: Ja, die is sowieso erg beroemd geweest met zijn films zoals Vertigo, Rear Window, The Birds en Rope, om maar even te noemen.
0: Heeft The Birds gemaakt?
1: Ja, The Birds uit 1963.
0: Oh, ja, ik zie, wow. Moet je eens voorstellen hoe het voelt om rond te lopen in Los Angeles zo met zo'n portfolio op je zak?
1: Voel je wel als de man.
0: Dan hoef jij je nooit meer zorgen te maken of jij werk gaat vinden of niet.
1: Nee, maar Psycho zelf is ook wel dus heel erg influentieel geweest. Want bijvoorbeeld standaard openingstijden voor films, dat komt van deze film af. Want er zit dus zo'n plot twist halverwege de film. En voor 1960 dus, toen was het heel vaak dat films gewoon op een loop speelden. Dus dan kon je halverwege de film kon je naar binnen gaan, kon je zitten. En dan kon je dus gewoon de film door blijven kijken tot het stuk waar je binnenkwam. Maar met Psycho wilde Hitchcock per se dus dat mensen de film van A tot B keken. En dat ze toen, dus daar heeft hij eigenlijk met iedere bioscoop heeft hij een contract afgelegd dat als de film eenmaal begonnen was, dan mocht er niemand meer naar binnen. En dat is dus, vandaag de tijd hebben we gewoon de standaard begintijden. Maar dat komt dus door Psycho.
0: Oh joh, dat is daarom.
1: Dat is daarom. En de plot twist eigenlijk, die waar ik over praat, is halverwege de film, dan wordt Marion, dus het meisje op de poster dat je ziet, die wordt dan dus vermoord. En dan krijg je ook een hele iconische geluid erbij. Dat is in de badkamer. Daar is het echt. Ik kan het even niet beschrijven. We gaan het zo nog afspelen over een paar nummers. Maar dat wordt heel vaak ook gebruikt. Een beetje zo rustig. En dan echt. Bijna. Dat echt de spanning opbouwt
0: van
1: in de muziek.
0: Van die stereotypische horror.
1: In principe, ja. Want ik zie het ook dus wel eens bijvoorbeeld in heel wat spelletjes. Wat goedkopere spelletjes dan, die geen eigen muziek hebben. Die gebruiken dat ook gewoon als de horrormuziek. Omdat dat eigenlijk zo iconisch is geworden. Heel veel mensen weten daar ook niet dat het van Psycho afkomt. Maar nou, hier is een leuk feitje.
0: Dat wist ik niet. Is dit echt zo'n invloedrijke film geweest?
1: Heel erg. En ook de scène waar ze wordt vermoord is ook wordt vooral gewaardeerd omdat echt een van de eerste films die dan seks en horror combineren. Omdat het begint dus, weet je, waar zij zo gewoon de douche instapt. Weet je, ze kleedt zich uit en zo. Ja. En uiteindelijk, weet je, dan denk zo'n gemiddelde man, die denkt dan, die wordt daar wel een beetje opgewonden van. En dan opeens wordt ze gewoon vermoord. Dan is het een hele brute scène. En dan zie je overal bloed en zo. En dan creëert dat een beetje het gevoel van verwarring bijna. Wat dus ja eigenlijk denk de scène nog enger maakt. En het is, ja, het hoeft niet per se gewoon zo naaktheid of zo te zijn. Het kan ook gewoon een romantische scène en dan een jumpscare of zo komen. Dat wordt nog steeds afgeleid van dit principe eigenlijk. Zoals we laatst zagen in Obsession.
0: Ja, ik wou net zeggen, want Obsession was geproduceerd met een budget van
1: een miljoen ongeveer.
0: Iets minder dan een miljoen. Ik zit hier nou even naar de feitenlijst te kijken. Het budget van deze film was €800.000. Oh ja, dollar.
1: Ja, maar moeten we wel even denken dat het nog steeds 1960 was. Dus dat is dan al wel iets meer dollar dan in vandaag standaarden. En ja, nou, het was niet echt de moeilijkste film, denk ik, om te filmen. Het is een ook oude film. Dus ja, dan hoeft het ook niet gelijk heel veel te kosten. Persoonlijk weet ik niet per se hoe populair de acteurs waren in de film. Janet Leigh bijvoorbeeld, die heeft nog wel in heel wat films gespeeld.
0: Ja.
1: Ik ben minder bekend met de oudere acteurs.
0: Ja, ik kom sowieso niet uit 1960. Dus ik weet niet wie regelmatig in de bioscoop zit. Want bijvoorbeeld Ryan Gosling zie je overal in. En of Jake Gyllenhaal, Leonardo DiCaprio. Dat zijn van die terugkerende gezichten. Maar ik zou eigenlijk niet weten wie dat in 1960 waren. Ik kan me wel voorstellen dat Alec Guinness regelmatig in films opduikt.
1: Ja, er waren nog steeds wel gewoon blockbuster acteurs, maar dat...
0: Sowieso.
1: Ja, dan moet je wel echt heel veel films van die tijd hebben gekeken, mocht je willen weten.
0: Dan moeten wij gewoon vaker klassiekers kijken, vind ik.
1: Daarom hebben wij de klassieken. Ja.
0: Dan gaan we nu naar Flight van Bernard Herrmann voor Psycho.

0: Dat was waarschijnlijk een van de meest stereotypische horrorfilmmuziek die ik ooit heb gehoord. Want dat, die viool die steeds terugkomt, die heeft inderdaad in spelletjes gespeeld. In spelletjes gespeeld die ik vroeger heb gespeeld.
1: Op Roblox, Shark, was het Sharkbite? Of
0: Sharkbite inderdaad, op Roblox.
1: Maar leuk feitje over de muziek dus. Hitchcock die stond erop dat Bernard Herrmann de muziek voor Psycho zou componeren. Maar de film was dus niet echt goed gefund door de studio met de 800.000.
0: 800.000, 6.947 euro.
1: En 55 cent. Maar,
0: oh, dat meen je.
1: Hitchcock die heeft dus ook een groot deel van de film zelf gefund. En dus hij kon, Herrmann kon hij niet hetzelfde bedrag betalen wat hij eerder heeft betaald. Dus daarom productiekosten een beetje kleiner te maken. En hebben ze vooral dat strijkorkest gepakt. Want ik vind eigenlijk dat wel de film heeft geholpen. Omdat al die strijkinstrumenten, die hebben wel echt geholpen met dus die tense sfeer. En daardoor ook de stereotype horrormuziek te maken.
0: Het is wel een beetje een genre-definierende film.
1: Ja.
0: En ook de genre-definierende muziek. Want kan jij je een horrorfilm voorstellen die niet een viool gebruikt in de muziek?
1: Ja, nee, vooral eentje die dan heel heftig zo op en neer gaat. Zoals we net hoorden met The Murder.
0: Sowieso, dat is de spanningsmuziek. Als je denkt aan spanningsmuziek, dan denk je aan zo'n viool die op en neer gaat.
1: Nee, precies. En dat is wel grappig dat Hitchcock zelf, die zag de film eigenlijk maakte een beetje voor lol eigenlijk. En het was een beetje een grappige film voor hem.
0: Een passion project.
1: Ja, hij nam niet zo serieus zoals de mensen in het publiek echt namen.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook bijdraagt aan de kwaliteit van een film. Dat als je je producent of je regisseur onder heel veel druk zet, dan, in mijn geval in ieder geval, als ik onder druk sta, dan word ik heel perfectionistisch. Dan denk ik, alles moet goed zijn, alles moet foutloos zijn. En als je het voor de lol doet, dan neem ik aan, dat is een hele grote aanname van mij, dat je rustiger werkt en daarom meer creativiteit hebt.
1: Ja, hij deed, weet je, Hitchcock was destijds, ik weet niet precies hoe oud hij was, maar hij was al wel een oudere man. Dus dan voor hem, en het was door hemzelf gefund, dan was het iets meer relaxed en ook minder stress van de studio. Want dat merk je ook nog wel eens, dat een film echt eronder kan lijden als de studio zich te veel bemoeit. Als studiobazen zeggen van, nee, we willen per se dat het zo eindigt, of we willen per se dat je dit erbij stopt. Dat kan slecht zijn voor een film. En dan is het wel gewoon goed dat, voor Hitchcock was het dan gewoon wel echt een film waar hij plezier in had. Ook al zeg ik het als een grap.
0: Ik ben sowieso wel van mening dat studio's of overheersende lichamen in het algemeen geen invloed mogen hebben op creatieve inhoud. Daar ben ik echt heel erg sterk op tegen. En ik denk dat dat een klein beetje is gebeurd met hoe die film is uitgebracht. Want ik zit hier nou te lezen. En die is op 16 juni 1960 in alleen New York uitgebracht. En pas nadat de studio doorhad dat het een succes was, is het op 8 september 1960 in de Verenigde Staten breed uitgebracht. Ja, volgens mij daar ook niet buiten.
1: Daarna werd het wel een best wel grote hit eigenlijk. Het werd, zeg maar, vooral in het buitenland ook, toen hij eenmaal uitkwam, toen werd niet slecht gereviewd. Het heeft ook 4 Academy Award nominaties gekregen. Geen gewonnen helaas, Janet Leigh heeft wel een Golden Globe gewonnen voor haar rol in Psycho. Dat is dus Marianne, de vrouw in de poster.
0: Oh ja, wow.
1: En dus, eigenlijk best wel erg verhaaltje dus over Janet Leigh. Zij kreeg dus, toen de film eenmaal uit was, kreeg ze heel veel anonieme brieven en telefoontjes van mensen die dan dus gingen zeggen wat ze met Marion Crane zouden doen. En een van die telefoontjes was zo erg dat ze dus de FBI heeft ingeschakeld om te helpen daarmee. Hij is wel opgepakt, maar dat had ook wel even zien dat er nog heel wat andere psycho's onder ons leven.
0: Dat is echt vreselijk eigenlijk, dat mensen geïnspireerd worden door een moordenaar karakter en een horrorfilm.
1: Ja, dat gebeurt helaas altijd wel. Maar ik denk dat ook, want dat probeert de film ook wel eigenlijk te laten zien. zo'n psychopaat is niet altijd iemand die allemaal onzin uitkraamt en gewoon met messen over straat zit te lopen. Dus het kan soms ook gewoon echt
0: een heel gecalculeerd persoon.
1: Want Norman Bates, die begint dus eigenlijk als de motel-eigenaar. En in het begin dan denk je ook van, ja, het is wel een beetje een enge gast. Hij heeft ook heel veel roofvogels, heeft hij in zijn motel ophangen. Dat is al een beetje foreshadowing. Dat hij dus zelf ook een predator is.
0: Dat is wel vaker een patroon trouwens met moordenaars. Dat ze eerst dierenmishandeling doen.
1: Dat is ook leuk gedaan, ja. Maar dan, hij lijkt eerst een hele normale gast. En ook nadat hij Marion heeft vermoord, dan komen er dus andere mensen die naar haar vragen. En dan doet hij ook gewoon een hele normale act eigenlijk. Maar je ziet wel, zeg maar, uiteindelijk kunnen ze door zijn masker heen zien. En dan pakken ze hem ook wel.
0: Precies.
1: Dan komt ook al een hele gare scène, noem ik het, op het einde met zijn moeder. Dat, die ga ik niet spoileren. Die mag je zelf even kijken. Maar ik vind dat nog steeds wel een van de horror twists die wel echt bij je blijft. Het is een rare relatie.
0: Ik ben al heel benieuwd wat je bedoelt.
1: Ik zal na de uitzending zal ik het jou vertellen. Maar voor de mensen die luisteren,
0: nee,
1: ga ik het niet

0: Het voegt heel veel spanning toe nog aan het einde. Want ja, hij kijkt je echt recht in de ogen. Het is ook die ene... Ja, hoe heet dat? Het heet niet de Hitchcockster, maar iets anders. Het wordt heel vaak gebruikt in films.
1: De Kubrickster.
0: Kubrickster, dat was het.
1: Door je wenkbrauwen heen kijkt, ja.
0: Ja.
1: Dat zie je heel veel in... wat is die ene film? Een beetje de Kubrick horrorfilm. Ik ben de naam kwijt.
0: The Shining.
1: The Shining. Inderdaad, The Shining die gebruikt dat heel goed.
0: Ja, Clockwork of Oranges. Ik weet niet of die daar vandaan komt. Dat is ook een zeer oude film. Die heeft het ook goed gebruikt. Maar ook in Inglourious Basterds is er ook zo'n scène. Als het goed is, waar Christoph Waltz de Kubrickster gebruikt. Het is een van de interrogating scènes.
1: Oh! Dat hij vraagt of die Fransman Joden onder zijn vloer heeft.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Want daar kijkt hij wel heel erg door zijn wenkbrauwen, inderdaad. Maar Christopher Waltz, die kan meer acteren met zijn gezicht dan op dialoog, denk ik.
0: Nee, hij is wel echt een fantastische acteur, eigenlijk.
1: Wist je dat hij in Minions zit?
0: Serieus?
1: Ja, hij is een stemacteur in Minions en Monsters.
0: De nieuwe Minions film?
1: Ja. Daar ga ik binnenkort heen. Daar ga ik volgens mij maandag of dinsdag heen.
0: Dan vind ik wel... is een man met range, want hij speelt een, hij speelt een nazi. Hij speelt een anti-nazi.
1: Hij heeft een Oscar voor allebei die rollen trouwens.
0: Dat ook. Hij speelt een nogal gare gast in James Bond. Businessman in Frankenstein. En dan dus een minion, denk ik. Een minion in...
1: Nee, hij voorst een regisseur, geloof ik.
0: Ah, dat is misschien iets meer een rol voor hem.
1: Ja, maar dat iemand die een SS-officier... een kinderlijke voice-over stem kan opzetten, dat is... range. Dan heb je het.
0: Nee, daarom.
1: Dan heb je allebei de kanten van het spectrum te pakken.
0: Maar de cast van Scooby-Doo heeft precies hetzelfde. Die hebben ook echt range.
1: Oh my god. Ja, maar er zijn wel meer acteurs als Chris Waltz die dat soort range hebben. Want bijvoorbeeld Charles Dance, die Tywin Lannister speelt in Game of Thrones. Hij heeft een film waar hij in een rokje aan het dansen is. Gewoon met een heel strak gezicht.
0: Maar dat is wel beter, want het gebeurt ook heel vaak dat... bijvoorbeeld de acteur van Norman Bates... die werd heel erg getypecast. Anthony Perkins heet die. Die werd heel erg getypecast als een dus psychopaat in veel films. En dat is ook wel... dat kan ook heel schadelijk zijn voor je carrière. En dus zo iemand als Charles Dance... die wordt nog wel eens... ik zie hem nog wel eens gecast worden als echt van die sterke... vaderfiguren bijvoorbeeld. Hij speelt in The Witcher. Ja. Heeft hij een rol. The Witcher videogame bedoel ik. Hij heeft ook nog in Frankenstein... heeft hij ook nog een strenge vaderrol.
1: En oh, dat klopt, ja.
0: Ja,
1: wow.
0: Ook, hoe heet hij ook nog... Er zijn nog heel wat andere films waar hij dat doet. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat hij dan ook nog... daarbuiten gewoon goede rollen kan vinden... die niet zoals dat zijn, de strenge vaderfiguur... die ook nog wel heel erg tactisch is.
1: Ja, ik kan nog wel echt aan 10 voorbeelden denken... van acteurs die buiten hun patroon zijn gebroken. Maar wij moeten een beetje op de tijd letten. Dus dan gaan wij nu luisteren naar The Cellar van Herbert.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet van Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB.
6: Filmblik. Zicht op het doek.
7: Welkom terug bij het tweede uur van Filmblik op Radio Zonnebreugel. Dan komen wij nu aan bij de film van nu.
8: De film van nu.
7: Inderdaad, mijn jingle. Weer liefdevol ingesproken door mijn vader.
9: Shout-out naar Yannick's vader.
7: Zeker. Dan gaan we het nou over Mantis. Dat is onze film van nu. Ja, die komt uit 2025. Staat hier?
9: 2025, ja. Het is een Netflix-film. En deze was ingezonden door een luisteraar. Die laat ik wel even anoniem. Maar Mantis, die is geregisseerd door Lee Tae-soong. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
7: Ik denk het niet, man.
9: Ik doe mijn best. En het is een vervolgfilm, want... het is niet direct een vervolgfilm, maar het is wel, zeg maar, er zitten connecties. Er was eerst de film Kill Bok-soon. Die was op Netflix ook. Dat is dan zo'n beetje criminele organisatie. En die film laat eigenlijk zien hoe die bende helemaal de grond in gaat. En dan is dit een beetje wat daarna gebeurt. Maar je hoeft die film niet per se te hebben gezien om deze te kijken. En deze gaat dan dus over, ik lees hier even de letterboxbeschrijving. A new generation of rising killers. The secret top society of contract killers falls into chaos. Unleashing a new breed of assassins. With old rules in ruins. Who dares claim the shadows? En ja, dan gaat het eigenlijk over de gast, die heet Mantis. Die gaat dan, probeert dan eigenlijk werk te vinden. Met assassins, huurmoordenaars.
7: Ik vind het eigenlijk als een hele interessante premise. Dan gaan we luisteren naar muziek van de film Mantis.

0: Jump van Blackpink en Ceremony van Stray Kids voor de film Mantis. Ik moet heel eerlijk bekennen alvast, dit is niet mijn muzieksmaak. Niet eens een beetje. Ik heb nog nooit naar K-pop geluisterd, maar ik vind het niks.
1: Nee, dat is niet zo populair hier. Dus,
0: Nou ja, niet onder ons. Want wij kennen wel mensen die K-pop leuk vinden, denk ik.
1: Ja, maar ik weet ook wel dat het wordt gewoon vooral hier in westerse landen niet zo heel veel geluisterd. En ook ja, de film zelf, Mantis, die is ook niet de meest populaire film. Als ik hier zo kijk op Letterboxd, dan zijn er 34.000 mensen die hem hebben gelogd. En dat is ja, op zich, het is niet slecht voor zo'n film, maar het is ook weer... Ja,
0: het is niet geweldig.
1: Het is niet geweldig. En... Ja, er is ook niet heel veel over te zeggen. Nou, op zich, het heeft 2,9 gemiddelde ster van de 5. En de film zelf, ik vond hem oké. Het was zeg maar, het begon op zich wel gaaf. Leuke setting. Alleen, het probleem wat deze film heeft is dat soms gewoon echt de serieuze scènes opeens afkaapt met een beetje slechte grappen.
0: Maar dat zie je wel vaker in Netflix media.
1: Ja, dat op zich, dat is meer een beetje de Netflix-formule van de echte, de simpele Netflix-films. En deze film die leidt daar ook wel onder. En ook, we hebben dus twee hoofdrollen. Eentje die speelt, gespeeld door Jim Siwon, die speelt Lee Han-woo, oftewel Mantis. En dan hebben we ook nog Park Yoo-hyung, die speelt Shin Jae-ji. Dat is de vrouw in de film die zeg maar zijn tegenpols, zeg maar, soort van. Ze willen allebei dus de leider zijn, maar ja, dat lukt niet echt zo goed samen. En ik weet niet, ik vind de relatie, vind ik, het kan in het begin leek het nog wel alsof het de leuke kant op ging, maar uiteindelijk werd het meer gewoon een gaar spelletje van, ja, ik wil beter zijn dan jou en dat is het, weet je.
0: Niet,
1: het voelde alsof het een beetje soms de diepgang mist. Ik bedoel, ik merkte dat er wel, bijvoorbeeld in de vechtscènes tussen die twee, dan merkte je dat er wel wat gevoel in zat. Maar ook verder, ja, de belichting van die scènes, daar haalt mij dan nog wel eens uit, omdat het heel erg onrealistisch overkomt.
0: Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt, maar wat jij zegt over dat serieuze scènes worden onderbroken door een grapje bijvoorbeeld, dat zei je daarnet nog. Dat is. Dat vind ik heel frustrerend aan alles wat op Netflix te zien is.
1: Ja, ik vind dat meer een beetje. Dat heeft dus ook hetzelfde effect als de superhero fatigue. Gezondheid.
0: Maar
1: dat zie je in, zeg maar, dus de wat matigere superheldenfilms, de slechtere ook. Daar gebeurt dat ook wel vaak. Dat dan gewoon als een film zichzelf niet serieus kan nemen, dan haalt dat je wel echt eruit als het verder ook wel serieuze scènes heeft. Want weet je, Scooby-Doo, ja. Dat is dus, dat neemt zichzelf niet serieus. Je weet ook dat het een comedy is. En daardoor komen de slechte grappen eigenlijk ook wel beter over. Net zoals bij Scary Movie of zo.
0: In principe moet een film gewoon weten in wat voor categorie die zelf wil vallen. Want als je een serieuze actiefilm bent, zoals bijvoorbeeld John Wick.
1: Ja, je kan het heel goed vergelijken
0: dan
1: met John
0: Wick. Dan moet je daar bewust van zijn. En ik heb wel eens vaker op dit programma gezegd, films die moeten jou een emotie laten voelen wanneer het is afgelopen. Dat kan of verdriet of blijdschap of voldoening of onvoldoening zijn.
1: Ja, maar het is, ja, je moet ook dus wel een beetje kiezen. Want natuurlijk, een film hoeft niet alleen maar gewoon drama, verdriet, woede en zo te zijn. Het kan ook wel wat hart hebben, wat comedy. Maar je moet een beetje je momenten kiezen. Het kan niet zomaar uit het niets komen. Het moet een beetje... comedy, dat is echt, gaat heel goed op opbouw. Als je dat niet doet, als je dat slecht doet, dan komt de grap niet goed over.
0: Bullet Train die deed dat wel heel goed. Dat is ook een beetje een Netflix actiefilm.
1: Ja, het is wel een beetje.
0: Maar dat was een hele goede film.
1: Ja, maar dat is ook omdat ik denk dat leunt ook wel iets meer op gewoon comedy actie.
0: Ja.
1: En het heeft wel gewoon wat serieuze scènes, maar het is ook wel, het is heel erg snel gepaced. Het heeft een beetje van die witty dialogue. En het komt heel, ja, charmant over zelfs. Vooral Brad Pitt, die doet dat heel goed. Gewoon een beetje switchen tussen gewoon de drama en de comedy. Ik vind zijn comedy is wel een beetje underrated. Want het is meer. Het kunnen vaak van die hele domme, droge grappen zijn. Maar het is net zoals. Bijna net zoals Harrison Ford. Dat komt wel goed over uiteindelijk, als je hem snapt.
0: Ja, ik probeer een beetje te volgen, maar. Je moet inderdaad heel bewust zijn met je comedy.
1: Ja.
0: Want als je het doet om een actiescène te onderbreken, dan. Dan moet daar een rechtvaardiging voor zijn. Ik weet niet helemaal hoe ik dat wil uitleggen, maar. Vaak als ik een film kijk waar een actiescène of een emotioneel zware scène wordt onderbroken met humor, dan voelt dat goedkoop. Dus van, oh, we willen heel zwaar voelen, maar we willen ook dat je dit nog daadwerkelijk kijkt. En dat voelt in eerste instantie heel commercieel. En gewoon heel frustrerend, want dat laat gewoon zien dat een schrijver of een filmproducent zichzelf niet serieus kan nemen. En ik vind dat ik die mening mag hebben, omdat ik daar voldoende films voor heb gekeken om zo'n mening mee te formuleren. Want ik maak geen films en ik weet ook niet hoe films gemaakt moeten worden, maar ik weet wel ongeveer hoe verhalen moeten lopen. En ja, ik haal sowieso wel vaker frustratie uit content op Netflix. Want Netflix die heeft een type formule dat het hoeft niet goed te zijn, want ze zijn ervan bewust dat jij in de achtergrond dit stuk media aan hebt staan. Jij bent of je huiswerk aan het maken of op je telefoon bezig. Daarom weet Netflix en bijvoorbeeld ook andere streamingdiensten zoals weet ik veel, Prime of Hulu, het hoeft niet goed te zijn.
1: Ja, dan krijg je eigenlijk een beetje de tell, don't show regel. Wat je dus niet hoort te doen. In een film, is het, omdat het een visueel medium is, hoor je vaak wel te laten zien. Wat je over wil brengen. En als je het dan gaat vertellen, dan komt het heel zwak over bij je publiek.
0: Ja, precies. Zullen wij door naar een stukje muziek? Want anders kan ik wel heel erg chagrijnig praten over Netflix. Maar zo. Dan gaan wij naar Mamacita.
1: Richman van Espa.
0: Oh, sorry. Ik zit aan de verkeerde pagina aan het kijken.
2: Find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
3: I am a rich man.
4: I'm a care of myself.
3: I am a rich man.
4: I'm a care of myself.
3: I am a rich man.
4: Am I on my own?

0: muziek voor de film Mantis. Te zien op Netflix. Dan gaan wij nou door naar onze laatste onderdeel. En we hebben bioscoopgids even moeten schrappen. Want wij zijn de hele zomervakantie eigenlijk kunnen wij niet naar de bioscoop.
1: Ja, als we op vakantie zijn, dat komt een beetje slecht uit met het schema. Dus hebben we ervoor ingesproken.
0: Dit is een vooropname nog steeds. Maar dan gaan we nou naar een filmpje voor de lol. En dat is Shrek 2. Ja, nog steeds een beetje een jingle, maar Shrek is een beetje een cultureel meesterwerk, vind ik. Daar ben ik dan wel weer line positief over.
1: Vooral de eerste drie. Er komt nog een vijfde aan, maar daar kijk ik niet zo heel erg naar uit. Ik denk Shrek 2 is toch wel de Shrek-film die het meest gewaardeerd wordt door de meesten. De meest iconische. Dat is degene dus waar Shrek... Juist, Shrek en Donkey. We worden allebei, krijgen die zo'n... zo'n drankje die dan hun mooi maakt. En dan is het eigenlijk een beetje de omgekeerde thema. Of nou, nog niet omgekeerd. Omgekeerd wat er gebeurt in de film. Maar het thema is nog steeds hetzelfde als de eerste film.
0: Ja.
1: Waar het gewoon ook wel over accepteren gaat. Over wie je bent en dat... looks en zo niet alles zijn.
0: Een belangrijke film aan kinderen te laten zien, inderdaad. Een
1: belangrijke film, ja. En het is zelf is het ook gewoon een hele parodiefilm... of satire film, sorry, over Disney en... over heel veel sprookjes, trouwens.
0: Ja, dat klopt. Je hebt Eddie Murphy als Donkey... en die laat niks achterwege. Die is heel scherp in zijn commentaar.
1: Maar ook, weet je, dit zijn ook net zoals dus in Scooby-Doo. Maar Shrek 2 is zo'n film dat als je wat ouder bent terugkijkt... dan zie je dat er ook heel veel van die volwassen grapjes in zitten. Zoals Puss in Boots, die wordt gevoiced door Antonio Banderas. Die wordt dus gearresteerd en dan vinden ze catnip in zijn zak. En dan zit hij zo van, no, that's not mine.
0: Oh my god. Ja, maar sommige stemmen die zijn gewoon zo iconisch. Zoals Mike Myers als Shrek en Eddie Murphy als Donkey. En inderdaad Antonio Banderas als Puss in Boots. De Gingerbread Man. Die is ook leuk. Die is heel iconisch. Die is ingesproken door Conrad Vernon.
1: Ik wilde net eigenlijk een impressie nadoen. Maar ik denk, dat gaat echt zo fout af, jongen. Do you know the muffin? Nee, dat is ook...
0: Oké, wacht.
1: Mijn stem? Ja, ik ben echt geen voice actor als het komt op van die piepstemmen. Dan moet jij meer doen.
0: Do you know the muffin man? Oh, wacht, nee, dat is...
1: Dat is Farquaad.
0: Do you know the muffin man? The muffin man? The muffin man!
1: Laten we even doorgaan.
0: Ik zal dat nooit meer doen.
1: Accidentally in love with Counting Crows.

0: Hens.
1: Sorry, wat zei je? Jij was iets aan het praten over Shrek.
2: Ja, de film is genomineerd voor een Palme d'Or. En dat is de hoogste prijs voor een regisseur bij het Cannes Film Festival. Dat is een heel prestigieus filmfestival. Daar komen heel veel van die Oscar-films komen daar ook vaak binnen. Maar damn, dat hij genomineerd was, vind ik wel echt dat vind ik prachtig.
1: Ja, maar Shrek is... Ik vind Shrek een hele... Ja, wat moet ik er eigenlijk van maken? Een hele cultuurrijke film. Omdat het een beetje een kinderfilm is. Maar het is een beetje tijdloos, vind ik. Want er zit zoveel volwassen humor in. En kleine gags en grapjes. Dat je dat als ouder van jouw kind, dat het aan het kijken is, het nog steeds leuk kan vinden. En ja, dus de kinderen ook als volwassenen als ze terugkijken.
2: Dat zijn wel eigenlijk de leukste kinderfilms. Die eigenlijk voor allebei de leeftijdsgroepen wel iets hebben. En ja, ik denk Shrek sowieso met hoe hij eigenlijk, dus wat ik net zei, al die klassieke sprookjes, een beetje hoe ze die in een maling nemen.
1: Een beetje
2: maar ook
1: maken,
2: hoe ze vaak een commentaar geven op, nou bijvoorbeeld in Shrek 2 gaan ze bijvoorbeeld naar hun versie van LA toe en dan krijg je ook wel een beetje zo'n commentaar op hoe dat Hollywood en zo daar gaat.
1: Oh ja, precies, ja.
2: Ja, en verder, het is ook gewoon echt, de grappen zijn goed doordacht en het is Het komt nooit te flauw over, eigenlijk.
1: Er is een citaat uit Shrek 1 dat mij altijd is bijgebleven. Dat is, some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make.
2: Ja, ik vind het echt prachtig dat de villains van Shrek eigenlijk altijd wel zo erg herinnerbaar zijn. Want ja, Lord Farquaad, die vindt iedereen wel geweldig. Maar ook Prince Charming, de eigenlijk soort van Jamie Lannister van het Shrek-universum. Dus,
1: oh, hij lijkt er ook echt op. Ja.
2: Dat is een leuke aan Shrek ook. Er zijn heel veel karakters die lijken op mensen uit Game of Thrones.
1: Oh, dat is echt heel grappig.
2: Dan moet je eens een keer op TikTok of YouTube moet je een keertje kijken naar zo'n video daarvan. Ik zeg het je, dan ga je er nooit meer die film normaal kijken.
1: Die koningin lijkt een beetje op... God, hoe heet die moeder van Rob Stark nou?
2: Catherine.
1: Catelyn Stark, daar lijkt ze op.
2: Ja.
1: Ik vind het zo'n mooie film eigenlijk. Er is ook een scène met Lord Farquaad in Shrek 1... dat hij in bed zit tv te kijken. God weet waarom, want het is een middeleeuwse setting. En dan zie je, als je naar zijn deken kijkt... een beetje een vorm erdoorheen.
2: Iets om te compenseren?
1: Oh nee, hij zit niet tv te kijken. Dus hij vraagt aan zijn spiegel om een Fiona te laten zien. Of iemand. Ik weet niet precies wie.
2: Fiona, 100%.
1: Fiona, maar hij heeft zeg maar een situatie gaande onder de dekens dat het nog een beetje zichtbaar is. Ik ga het niet hardop op de radio zeggen, maar ik denk dat je met een klein beetje verbeelding precies weet waar ik het over heb.
2: Ja, wat in de ochtend vaak gebeurt.
1: Ja, precies, precies, precies.
2: Wat ook wel mooi is aan Shrek trouwens, is dat het was een van de eerste films met over 4000 bioscopen. In totaal. En dat was dus waar die uitkwam. En
1: oh, serieus?
2: Ja, dat overtrof dus X-Men X2, ook wel genoemd. Voor de grootste release van iedere film. En de film zou het record houden. Eigenlijk tot en met Spider-Man 3 in 2007.
1: Dat is echt fantastisch. Maar dat is de Tobey Maguire Spider-Man waar je het over hebt dan.
2: Sam Raimi's Spider-Man 3.
1: Maar ik denk dan dat komt omdat Shrek 1 zo'n succes was.
2: Ja, en ze waren al begonnen aan Shrek 2. Toen Shrek 1 eigenlijk nog niet eens uit was. Toen ze daar nog mee bezig waren. Maar ja, ze hadden eigenlijk wel zo'n goed gevoel over Shrek. Dat daarom ook bijvoorbeeld salaris van de drie hoofdrollen. Mike, even kijken. Wat zijn Mike Myers wil ik niet zeggen.
1: Mike Myers?
2: Oh ja, Mike Myers trouwens.
1: Dat is de stem van Shrek, hè?
2: Ja, sorry, ik moet dan gelijk denken aan Michael Myers. Maar Mike Myers, Eddie Murphy en Cameron Diaz, die kregen allemaal echt 10 miljoen bijna, of miljoenen voor een salaris. Dat is echt vergeleken met 350.000 waarmee ze begonnen. Dat vind ik wel insane.
1: Dat is ook echt wel echt heel indrukwekkend. Dan gaan wij luisteren naar Live and Let Die van Wings en Paul McCartney.

0: Dat was Funky Town van Lips Inc. en Live and Die van Wings en Paul McCartney.
1: Het was echt moeilijk om de liedjes uit te kiezen voor deze film.
0: Echt, man. Want je had ook Smash Mouth. En die heeft in alle drie de films best een grote aanwezigheid.
1: Ja, en we hadden ook nog gezongen door de Fairy Godmother. Holding Out for a Hero. En ook nog Living La Vida Loca. Die wordt dan gezongen door Eddie Murphy en Antonio Banderas.
0: Oh, maar de muziek in Shrek is echt de helft van de lol van die film.
1: Daarom, trouwens, fun fact. De Shrek 2 soundtrack die kwam op nummer 1 in de US Billboard voor muziek dus. Dat is, vind ik persoonlijk wel knap voor zo'n film.
0: Maar is dat fluitje met die... gewoon de Shrek-theme, zeg maar?
1: Nee, echt. Het is wat ik net zei. De liedjes zoals Holding Out for a Hero.
0: Oh, die?
1: Ja, dat was vooral een grote hit. Het is tenminste dan de versie gezongen door Jennifer Saunders. Die was dan dus op de nummer 1. Maar dat vind ik nog steeds wel knap voor zo'n film.
0: Ja, dat is ook best wel mooi. Maar ik weet toevallig dat Lips Inc. dat is een beetje een one-hit wonder geweest voor muziek. En dat is eigenlijk alleen groot geweest met Funky Town.
1: Ja, ik heb eigenlijk ook verder ken ik niet echt een liedje van hun, denk ik. Ik ken alleen maar Funky Town.
0: Ik kan het opzoeken, maar ik kan eigenlijk niet aan die muziek denken in één klap. Maar bijvoorbeeld Paul McCartney, die heeft wel oneindig veel bangers die ik kan opnoemen.
1: Ja, maar jij bent ook wel een grote Beatles-fan.
0: Ik ben zeker een grote Beatles-fan. Ik spaar heel veel LP's van de Beatles. Zeg ik terwijl ik er maar 2 heb. Maar dan worden er spoedig meer, denk ik. Ik ben even aan het nadenken wat je nog kan vertellen over Shrek 2.
1: Nou, bijvoorbeeld met de casting. Antonio Banderas, die kwam gewoon bij de film omdat hij Shrek leuk vond, eigenlijk. En dan koos hem dus ook wel vanwege zijn Spaans accent. Maar het leuke is dus ook wel dat Puss in Boots was echt een grote hit voor die film. En daarna kreeg Puss in Boots dus nog 2 eigen spin-offs. De eerste was wat minder volgens de critici. Maar persoonlijk vond ik hem nog steeds wel gewoon een leuke film. Het was heel erg anders. En daarna had je ook nog Puss in Boots

0: Zo, vooral op het einde, als je dan bij de ster komt, dan is het echt gewoon prachtig gedaan. En ook eigenlijk zijn de thema's van dood. Nu ga ik over een hele andere film praten.
1: Ja, maar dat klopt. Oké, wacht. Dan cirkel ik je even terug naar Shrek 2. Omdat die films in 2001 en 2004 zijn gemaakt, is het heel indrukwekkend de mate van computeranimatie erin zit. Want het is een volledige geanimeerde film en dat is ongehoord van in de vroeg 2000s.
0: En het grappige is ook wel dat eigenlijk Pixar, of nee, sorry, wat zeg ik Pixar, DreamWorks, die in de eerste Shrek-film, daar werden mensen, zeg maar, als ze dan eigenlijk niet goed genoeg performden voor de andere films van hun, zoals, weet je, Prince of Egypt,
1: ja,
0: dan werden ze naar Shrek gestuurd, eigenlijk als een soort van pesterij bijna.
1: Jesus.
0: Maar ja, uiteindelijk zagen ze wel van, ja, de Shrek. Vooral als je dan de eerste demo zag van Shrek, dan dacht je wel echt van, oké, dit is gewoon een grote grap. Maar ik denk dat ze uiteindelijk wel eens wat door met hoe goed eigenlijk wel niet het verhaal kon zijn en wat ze ermee konden doen. Omdat er echt, weet je, Disney en Pixar, dat waren dus de twee giganten van animatie eigenlijk. En dan DreamWorks, ja, dat doet altijd wel een beetje hun eigen ding. Maar dat was dan eigenlijk wel een grote vinger bijna naar die twee studio's. Van, ja, wij kunnen ook gewoon net zo goed zijn als jullie.
1: Ja, want bijvoorbeeld Toy Story, die is in 1995 uitgekomen of iets later.
0: Ja, rond die tijd.
1: En dat is dan ook een van de eerste volledige animatiefilms. En dat is super, super indrukwekkend.
0: Ja, volledig in 3D-animatie.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Want je hebt Disney-animatie of Disney-tekenfilms en die komen uit de jaren 30.
0: Ja.
1: Die zijn heel lang al, hebben die bestaansrecht. Maar Shrek 2 en sowieso alle Shrek-films, dat is echt heel knap hoe dat nu nog zo'n cultuurfenomeen is. Want als ik tegen jou zeg, what are you doing in my swamp? Dan weet je onmiddellijk van welke film dat is.
0: Nee, de film zit echt vol met veel quote. En het is ook, het heeft vaak van die kleine grapjes die je eigenlijk bijna gewoon niet herinnert. Maar bijvoorbeeld is één zo'n scène waar ze dan in hun versie van Starbucks zitten. En dan komt de grote gingerbread man en die maakt er dan kapot. En dan eigenlijk de burgers daarvan, die gaan allemaal gewoon naar een Starbucks tegenover eigenlijk, als dan de ene Starbucks kapot is. Dat is wel een beetje
1: capitalism.
0: Ja, dit is gewoon eigenlijk een beetje zo'n jab naar capitalism. En dat is wel waar de film goed in is. Gewoon zonder het direct te zeggen, eigenlijk allemaal de maatschappij eigenlijk een beetje
1: belachelijk te maken.
0: Belachelijk maken.
1: Ja. Ja, maar bijvoorbeeld ook in de scène van Shrek 1, waar Donkey en Shrek naar het kasteel van Lord Farquaad lopen. Dat is een kasteel van echt tientallen meters hoog. En dan kijken ze omhoog en zeggen ze, you think he's compensating for something?
0: Geweldig.
1: Dat soort grapjes, die gaan kinderen voorbij. Maar ik kan me horen dat volwassenen die film kijken of meekijken, die vinden dat wel grappig. En dat is een beetje een kunst van kinderfilms. Dat je het voor zowel kinderen als de ouders die waarschijnlijk meekijken aantrekkelijk kan maken. Wij moeten op de tijd gaan letten. Bedankt voor het luisteren naar een nog een vooropname van Filmblik op Radio Sonnenbreugel. Wij zitten op dit moment nog steeds in Italië. Wij zijn over een aantal weken weer live bij u terug. Voor nu bedankt voor het luisteren. Alvast wel rusten en hopelijk tot over 2 weken.
0: Houdoe.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: FM.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daar...

daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieven.

explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierlooseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust.

0: 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB.
7: 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur. De Meer Muziek Nacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehoor brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 9.